0: Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: BNN Vara.
1: Jasper Schrijvers.
3: Hey, wat wil je horen? Welk liedje heb je zin in? Laat het me even weten via de NPO Luister-app of bel me 0909-1336.

Hey Ja bij 3FM met zometeen jouw liedje. Want ja, wat kan ik voor jou draaien? Laat het even weten via de NPO Luister app. Spelen we zo Russisch Roulette Request. Je mag geen Jelly Roll aanvragen, want die hoor je nu. Ja, wist je dat hij vroeger een dealer was? En nog voordat hij stadions uitverkocht in Amerika, verkocht hij iets heel anders op de straat. Drugs. Maar zelfs toen was hij al een slimme marketeer, want bij elk zakje dat hij verkocht, gaf hij gratis een mixtape van zijn eigen muziek mee. Hè? Een soort happy meal voor junks. Nou, inmiddels is zijn leven compleet veranderd, hè? Van grammetjes naar Grammys. Maar dat rauwe randje hoor je nog steeds terug in zijn muziek. Het is de nieuwe van Jelly Roll. I'm

0: 3FM. Stond vandaag ook weer in de Johan Cruijff Arena te shinen. Wie je zo meteen misschien op 3FM hoort, maar hopelijk niet, is René Leblanc. If I tell you that I love you,
1: forever you'll be mine. Russisch roulette request.
0: 1 playlist. Met daarin 9 keer een request en 1 keer René Leblanc. Gaan we zo shuffelen en hopen we dat het niet René Leblanc wordt, maar wel de request van Tom. Goedenacht.

0: Goeiedag.
1: Hoe gaat-ie?
0: Goed, met jou?
1: Ook goed. Leuk dat je het vraagt. Ja. Dat vind ik, ja. Vaak is het inderdaad dat ik alleen vragen stel, maar leuk dat je dingen terugvraagt. Dat vind ik heel sympathiek. Hey, je hebt morgen een bedrijfsfeestje.
0: Ja, barbecue op de zaak.
1: Wat lekker zeg.
0: Ja.
1: Hoe ziet een ideale barbecue voor jou eruit?
0: Goed stuk vlees, lang en lage temperatuur. En ja, lekker salade, stokbrood, is van die kanten.
1: Lekker zeg. Ja, je moet altijd de valkuil is bij barbecues is dat je dan te veel gaat eten, van de stokbrood gaat eten.
0: Ja, ja, klopt.
1: Maar dat doe jij niet.
0: Nee, ja, ze zouden genoeg kleed hebben geregeld, dus gaan we samen aan volproppen.
1: Ah, oké. Okay. Ja, dat klinkt als een leuk feestje. Heb je vandaag nog wat gedaan met het lekkere weer?
0: Met de kinderen op het gras buiten gespeeld, gevoetbald, een beetje toeien, gezellig.
1: Ah, dat vind ik echt superleuk. Ik vind het altijd leuk als ouders dat doen. Want hoe oud zijn je kids?
0: 5 en 8.
1: Ik heb ooit een onderzoek gelezen dat het heel goed voor je is dat kinderen zien dat ouders ook meespelen. Dat ze daar zelf heel actief van worden.
0: Ja, zeker. En ik vind het zelf ook heel leuk om me weer als kind te gedragen. Dus dat komt goed uit.
1: Dat kan ik me voorstellen, ja. Dat je gewoon inderdaad ook even een beetje een klein kind bent. Nou, leuk zeg. Hey, je hebt het nummer aangevraagd voor Russisch Roulette Request. Welke track is dat?
0: The Goal van The Chemical Brothers.
1: Oh, daar heb ik zoveel zin in. Dat is zo'n ongelofelijke banger. Is er nog een bepaalde reden dat je deze track wil horen?
0: Ja, ik heb hem weer gehoord in de film Apex. Maar okay. Altijd wel een beetje fan geweest van The Chemical Brothers. Galvanize en Do It
1: ja,
0: Again.
1: Ja, dat is goed, man.
0: En Apex gezien en toen kwam die er weer een voor. En die weer heb ik de hele week op repeat staan.
1: Lekker. Okay. Nou, ik hoop voor je dat we hem gaan draaien. Maar
0: ja, ik hoop.
1: Niks is zeker. Het blijft de Russische Roulette Request. Ik ga aftellen en dan ga ik shuffelen. In 3. In 2. En 1. Ah, dat is een lekker doel. Hey, geniet ervan en een fijne barbecue morgen.
0: Dankjewel jongen, goeie show nog.
1: Dankjewel. Het is 3FM. Er mag gedanst worden. Met de Chemical Brothers. En go.

Olivia Rodrigo bij 3FM. Hans komt nog even met een goede barbecue tip voor dit weekend. Hij zegt, je moet het stokbrood pas op tafel zetten als het eerste stuk vlees ook klaar is. Goeie tip, Hans. Hey, dank

talk about it. Milky Chance, Stolen Dance bij 3FM. Ik heb gisteren iets gedaan en ik schaam me ervoor. En eerlijk, ik denk dat mensen dit gewoon vreemd gaan zouden noemen. Het was niet gepland, echt niet. Maar ineens zat ik daar en ik dacht alleen nog maar, ja, oké, één keertje moet kunnen. En op een moment, tuurlijk, voelt het fantastisch, hè. Ze trok zachtjes aan mijn haar, vraag precies wat ik wilde. Alle aandacht ging naar mij. Maar vanochtend werd ik ook wel weer wakker met een schuldgevoel. Dacht van, ah, kut. Diep van binnen wist ik, dit had ik Raymond nooit aan mogen doen. Want ik ben naar een andere kapper geraakt.

0: Eerlijk is eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: 3FM. Je hoorde Summer of 69.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ah, sommige mensen die horen autotune en die krijgen meteen jeuken. Die vinden dat dit niet hoort in de popmuziek. Het is vals spelen. Maar eerlijk, ik vind het juist vet als artiest dit gebruiken als een soort instrument. Want bij Go To Gym hoort het gewoon bij de sound. Hè? Net als een elektrische gitaar ook elektrisch is. Go To Gym heeft samen met Antoon een tune gemaakt en het is fantastisch. Je hoort hem nieuw bij 3FM. Dit is Vergeten.
2: Gaan de licht.

21 Pilots, Stressed Out bij 3FM. Hey, iedere band heeft vaste rituelen voordat ze het podium opgaan. Hè. Sommige artiesten die mediteren, anderen moeten per se een bepaalde outfit aan of een geluksonderbroek. Maar bij Sommieu werkt het net iets anders. Zij gaan met z'n allen in een kring staan en roepen dan 1, 2, 3, energie! En daarna wordt er geknuffeld in tweetallen. Alleen, het is een beetje onhandig, want ze zijn met een oneven aantal. Het is toch lullig dat er altijd één in de hoek even te wachten totdat die geknuffeld wordt. Dus het geheim was om jou eerst een beetje ongemakkelijk doen in een kringetje en dan naar compleet losgaan.

0: ZFM Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk, van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast.

0: Night City komt eraan. Eerst het laatste nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels en het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Hey, iedereen verdient een tweede kans. Jij, ik en... Puntje, puntje, puntje. Ik ga iemand zo meteen...

Hey, iedereen verdient een tweede kans. Jij, ik en Shanna Spyro. Ik ga even eerlijk met je zijn. Ik vond Shanna Spyro nooit zo leuk. Hè? Ze maakt hele langzame muziek. Alsof de maandagmiddag een soundtrack kreeg. Bijvoorbeeld met deze.

of deze. Maar eerste indruk zegt niet alles, want haar nieuwste liedje is alles behalve saai. Dit heeft een Amy Winehouse attitude. En ga

dat je het liefst eigenlijk gewoon in je bed wil blijven liggen met chips op je buik en even helemaal niks wil. Ja, ik had vandaag zo'n dag en ja, toch moet je er dan uit, hè. Werken, functioneren, gezellig doen. Dus met frisse tegenzin liep ik naar het station, oortjes in, met een plaat van Deadmau5 op mijn oren. En het mooie is, dit nummer duurt precies 4 minuten, exact hoe lang mijn wandeling naar het station is. En ergens tussen minuut 1 en minuut 4 veranderde ik iets. Ja, niet ineens perfect, niet magisch gelukkig, maar gewoon net genoeg om te denken, oké, we gaan er weer wat maken van vandaag. Dat is wat muziek soms kan doen. Dus deze is voor iedereen die vandaag ook even door zijn dag heen moet.

Carpenter. Je hoorde Bring Your Love bij 3FM. En je hebt twee type mensen in de wereld. En ik ben wel even benieuwd welk type mens jij bent. Het was vandaag de eerste allerlekkerste zomerdag van Nederland. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Misschien ben je wel even lekker terras op gegaan. Een lekker biertje gedronken, in het park gezeten. Een boekje gelezen in de zon. Het was een fantastische dag. En nou, morgen en vandaag wordt het ook gewoon weer top. Maar er zijn dus twee type mensen. En ik wil even een wetenschappelijk onderzoek met jou doen. Welk type mens jij bent? Er zijn namelijk mensen die nu een korte broek aan hebben. En er zijn mensen die nu een lange broek aan hebben. En ik ben even wel benieuwd welk team jij zit. Ben jij team korte broek of team lange broek? En ik durf zelf te zeggen dat er meer dan de helft van de mensen die luistert nu naar 3FM een korte broek aan hebben. Reageer even via de poll in de NPO Luister app. Ik ben benieuwd, heb jij een korte of een lange broek aan? Of geen broek, dat mag ook. Laat het even weten, ik ben benieuwd. Via

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift bij 3FM. Het is de eerste zomerdag in Nederland. Wat lekker zeg. Biertje op het terras. Misschien een koffietje zo meteen in de zon met het krantje. En dan is er één belangrijke vraag, want je hebt twee typen mensen. Je hebt mensen met een korte broek en mensen met een lange broek. Jari, goeiemorgen, goeienacht.
1: Goeiemorgen.
0: Jij hebt een...
1: lange broek.
0: Lange broek aan, oké. Okay. Vertel, waarom ben je gekozen voor lang en niet kort?
1: Ik moet je heel eerlijk toegeven dat ik niet echt meer een reden heb, maar ik draag echt al heel lang geen korte broeken meer. En ik weet niet waarom, maar ja, ik heb altijd gewoon met hoge temperatuur gewoon altijd een lange broek aan. En ik neem er ook weinig problemen mee eigenlijk.
0: Heb je hele lelijke knieën dan? Of?
1: Het kan kunnen. Ja. Ja, misschien dat dat een reden is of wat dan ook. Maar je weet ik vind het ook gewoon niet staan of zo. Het staat mij niet. Nee, lange broeken vind ik gewoon netter staan. En,
0: ja, dat is wel zo, ja. Ja, het is een beetje een nonchalant lookje, daar ben ik wel met je eens. Ja. Korte broek is een beetje nonchalant, een beetje I don't care en het boeit me allemaal niet.
1: Nou ja, dat misschien ook, maar dan ga je weer mensen afspraken natuurlijk die het wel dragen. Maar
0: nou, ik dacht zelf
1: ik
0: ook.
1: Ik denk dat het gewoon zeg maar een beetje, ja, het moet je gewoon staan. Ja, je moet er gewoon een beetje ja, moet je gewoon staan.
0: Maar heb jij wel een korte broek dan of heb je dat helemaal niet?
1: Nou ja, voor bijvoorbeeld in de avond of zo, dat zal op zich nog kunnen. En natuurlijk een zwembroek, dat spreekt je weer. Maar nee, doorgaans echt helemaal geen korte broek aan.
0: Maar sorry, heb ik nog één vraag dan. wat voor soort lange broeken heb je dan? Want ik weet, als je van die hele strakke lange broeken hebt, dat gaat helemaal plakken zo als het zo warm is.
1: Ja, dat is het zo niet. Ik heb altijd wel van die, ik heb altijd meestal van die spijkerbroeken aan, maar strakke broeken heb ik sowieso ook nooit.
0: Okay.
1: Altijd wel van die, van die lekkere flexibele spijkerbroeken en zo.
0: Hey, ik heb even, ik heb even de uitslag erbij gepakt, want je kon stemmen via de poll in de NPO Luister app. Wat denk jij? Hoeveel procent heeft een lange broek aan en hoeveel procent heeft een korte broek aan?
1: Nou, ik durf wel met enige zekerheid te zeggen dat de procenten met een lange broek minder is dan met een korte broek, denk ik.
0: Denk je dat echt?
1: Ja.
0: Dat is fout.
1: Echt?
0: Ja, nee, 20% heeft een korte broek aan. 70% een lange broek en 10% die heeft geen broek aan. Dat kan natuurlijk ook.
1: Oh, dat had ik echt niet verwacht.
0: Hey, dankjewel voor dit wetenschappelijke onderzoek. En trek een keertje weer zo'n korte broek aan, want je kan het beste hebben, Jaren. Je kan het beste hebben, dat weet ik.
1: Dankjewel.
0: En je hebt hele mooie knieën, dat heb je ook.

wil even iets met je uitproberen. De derde persoon die nu belt naar 09091336, die heeft een minuut zendtijd en mag een liedje aanvragen. Dus de derde persoon die belt, die mag een liedje aanvragen op 3FM. Dus bel even naar 09091336. En bedenk ook even welke track je wil horen. Laat het weten. 09091336.

0: Met wie spreek ik?
1: Radio mannetje.
2: Daar gaan we, radio.
0: Dit is 3FM. Met wie heb ik het genoegen?
1: Hey. Met Mart van Amersfoort en een paar maten van me.
0: Oh, wat leuk. Jullie zitten in de auto. Ja. Je moet even... Zet even de radio uit. Zet even de radio uit, want anders hoor ik mezelf dubbel.
1: Oh ja, even de radio uit. Ja.
0: Hey boys, wat zijn jullie aan het doen?
1: We komen net terug van casino, maar alles kwijt.
0: Hoeveel... Oh god, wat vreselijk. Hoeveel geld hebben jullie ingezet?
1: Te veel.
0: Ja, hoeveel? Ik wil getallen horen.
1: Ongeveer per persoon 750 euro.
0: Wat?
1: Per persoon 750 euro.
0: Hou op. Nee. Per persoon.
1: Kunnen we dat nu terugwinnen of nog niet?
0: Oh mijn god. Nee, maar hadden jullie van tevoren ook een soort bedrag in je hoofd van oké, zoveel gaan we uitgeven?
1: Ja, 300 euro.
0: Maar even, neem me even mee deze avond, want waar is het misgegaan? Op een gegeven moment werden jullie overmoedig en dachten jullie van oké, we gaan nu alles op rood zetten ofzo. Hoe is dit gebeurd?
1: Nou, op een gegeven moment dachten we, nu gaat hij geven. Nu komt hij wel, maar hij houdt niet.
0: Hey, maar ik vind jullie nog aardig vrolijk klinken voor mannen die net allemaal 750 euro zijn verloren.
1: Ja, het was gewoon een heel impulsief idee. Dus ja.
0: Okay.
1: Een beetje een impulsieve avond om en al, maar een mooie afronding.
0: Oké, maar wat is de schade dan? Is het een groot verlies of kunnen jullie dit wel laaien?
1: Ja, we kunnen het wel laaien.
0: Ja.
1: Spreek het voor jezelf. Net vakantiegeld gekregen, dus ja. Belastinggeld op de hoek, hoppa.
0: Ah, oké. Okay. Wat dat betreft zitten jullie... Oké. Nou goed, ik wens jullie heel veel sterkte. Gaan jullie verder nog wat doen of gaan jullie zo lekker het mandje in?
1: Lekker het mandje in.
0: En,
3: ik ga even de volgende casino opzoeken.
0: Ja, dat zou ik niet doen. Dus ja. Okay. Hey, ik wens jullie heel veel sterkte. Jullie hebben ook een tune aangevraagd. Wat kan ik voor jullie draaien?
1: Wakka.
0: Oh, lekker zeg. Nou, zing lekker mee.

0: bent bij 3FM met Sigma. Zometeen Nobody to Love komt er voor je aan. Eerst word je wakker met het allerlaatste nieuws en dat krijg je van de NOS.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden.

0: In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Anan Verboom.
2: Zo, goedemorgen. Samen wakker worden of toewerken naar de ochtend. We doen het met de muziek van 3FM. Sam Fender zometeen. En Martin Garrix ga je horen. Eerst Sigma.

Evergreen. Hey, goedemorgen. Wat fijn om samen wakker te worden. 4:08. Ja, het is echt een beetje samen wakker worden. Ja, het is bijna gênant. Maar ik moet ook echt even soort van even mezelf opfrissen of zo. Ik was heel moe. In de auto merkte ik het al. Dat ik dacht, oh, jeetje. Heel lang wakker vandaag. En ik had nog niet geslapen. Ik had heel veel te doen vandaag. En ik was om 1:30 vannacht thuis. En toen daarna ben ik gelijk hier naartoe gegaan. Ik dacht, ik ga heel even liggen op de bank. Heel even, gewoon 1/2 uurtje liggen op de bank. Kan je beter niet doen. 1/2 uurtje liggen, dat is net niks, zeg maar. Dus ik ben nog een beetje wazig. Ik hoop dat jij er wel beter in zit. Dat je actief wakker bent als je nog... als je net bent opgestaan en je gaat beginnen aan de dag. Als je nu aan het eind van je nachtdienst zit. Dat je er nog een beetje scherp in zit vandaag. We doen het samen met de muziek van 3FM. Zometeen... Nou, degene die ervoor zorgt dat jij Hitster altijd verliest. Dat spelletje, Hitster, dat je moet raden uit welk jaartal een liedje komt, zeg maar. Is het dan eerder of later? Je verliest het altijd. En zij heeft er alles aan gedaan om te zorgen dat je het verliest. Over wie ik het heb en welk liedje hoor je zo meteen. Eerst nieuwe muziek van Ed Sheeran en Martin Garrix voor u. Dit is Repeated bij 3FM.

Sam Fender bij 3FM en People Watching. Hitster, ben jij daar goed in? Je weet wel dat spelletje en dan moet je raden of een liedje uit welk jaartal dat komt. Dat je een beetje moet inschatten. Ja, wanneer zou het nou ongeveer geweest zijn? Je hebt altijd wel één zo'n vriend in de vriendengroep. Die is daar heel goed in, hè? Die weet dat bij ieder liedje. Die weet die weer precies te raden. Oh ja, dat komt precies uit dat jaar. Sta je altijd schaakmat. Ja, ik vind dat heel knap, want ik kan dat totaal niet. Ik ben er echt slecht in. Gewoon niet eens ongeveer, weet je. Ik zit er gerust 5 of 10 jaar naast. Ik kan dat gewoon niet zo goed. Mocht jij dat ook hebben, Jessie J, die heeft geen medelijden met ons. Zij zorgt ervoor dat wij dat fout hebben. Dat wij de jaartallen van haar muziek niet kunnen raden. Want zij probeert haar muziek zo tijdloos mogelijk te maken. En dat doet ze door het catchy te maken. Het moet vrolijk zijn en het moet fris klinken, zodat het jarenlang mee kan. Dat is haar strategie daarvoor. Heeft ze ook gedaan met haar grote hit Domino. Met als resultaat dat de hele YouTube-comments volstaan onder dat liedje met de vraag: maar hoe kan het nou na 15 jaar nog steeds zo fris klinken? Nou, bij deze dus het antwoord. Jessie J met de formule voor frisheid bij 3FM. Domino.

0: die gelijk doet denken aan de zomer. En waar je ook goed energie van krijgt. Hè? De Bauza bij 3FM. Je hoorde Magnetic.
1: 3FM.
0: 6 minuutjes voor 4:30 op je zaterdagochtend. Het is 3FM waar je luistert met mij, Anan. En LL Black en Afrojack zometeen in My World. En een absolute meezinger van het WK. En het is niet nieuw. Zeg hier even bij. Dus het is echt een classic WK-track. Ga je zometeen horen. En welke het dan is, want er zijn er nogal wat, ga ik je zometeen vertellen. Je mag altijd van je laten horen in de NPO Luisterapp. Vind ik alleen maar gezellig. En ik zie dat dat ook lekker actief gebeurt al vanochtend. We zijn er veel vroeg bij vandaag. Sarah die zegt, ik heb om 9:00 een hardloopwedstrijd. Ben vroeg opgestaan om een rondje warm te lopen. En daarna stevig te ontbijten. Het wordt super lekker weer, dus ik heb er zin in. Nou, absoluut ja. En dan heb je geluk ook dat het allemaal zo vroeg is. Want het wordt weer flink warm vandaag in Nederland. Dus loop ze zo meteen. Succes en ja, eet smakelijk dan hè, deze ochtend. Pim die heeft ook een bijzonder bericht. Die zegt, ik word net wakker gebeld door mijn zus. Ze is bevallen. Nu onderweg naar het ziekenhuis om een kleine neefje te ontmoeten. Haast en snel er naartoe. Hey, wat supergoed. Gefeliciteerd. Wat leuk. Laat even weten hoe het is geweest als je daar zo meteen vandaan komt. En Eva die is er ook bij. Die zegt, de vrijmibo is iets uit de hand gelopen. Komt net thuis uit de stad. Ik wacht nog even op het tosties. Daarna het mandje in. Hey, wat lekker zeg. Nou, dan gaan we samen onderweg naar jouw mandje. En mocht je net wakker zijn geworden, dan gaan we samen de dag in. En dat doen we natuurlijk met de allermeeste muziek bij 3FM. Zoals je gewend bent. En ook relatief nieuwe muziek is deze van Teddy Swims. Mr. Know-it-all is het.

Lauryn Hill bij 3FM. Je hoorde doe-wop. Hey, goedemorgen. Mijn naam is Anan en ja, ik maak je wakker met heel veel muziek. En een WK-grootheid zometeen. Een WK-grootheid. Heb je dan enig idee over wie ik het heb? Het is iemand die echt al meerdere officiële WK-anthems heeft gemaakt. En het is er weer gelukt.

met het WK-anthem. Aan wie denk je dan? En er zijn heel veel artiesten, ook in Nederland, die daar een gooi naar hebben gedaan. En dat is natuurlijk echt een ding, zeker als Nederlandse artiesten. Ja, het WK komt eraan. Je wil die oranje knaller hebben in Nederland. Hè. Dat denk bijvoorbeeld nu, dit jaar, aan Samuel Welten. Die heeft het geprobeerd met De Leeuw komt eraan. Ja, De Leeuw komt eraan. Nou, dit zou hem dus moeten zijn. Een tijdje geleden, Armin van Buuren en Chef Special, Larger Than Life. Maar wat mij betreft, en dan moet je maar zeggen of ik daar de enige in ben of dat jij ditzelfde hebt, maar wat we ook doen in Nederland, we komen er niet overheen. Shakira. Shakira is toch gewoon dé WK-artiest. En ze heeft het al zo vaak voor elkaar gekregen om het officiële anthem te maken. Ook dit jaar heeft ze het weer voor elkaar gekregen. Ook dit jaar heeft zij weer het officiële anthem gemaakt. Maar als ik denk aan het WK, dan is dit toch waar ik aan moet denken.

0: Plaat van Bibi Rexha. Je hoorde New Religion bij 3FM. Hey, zo enthousiast als ik daarover ben, is Dennis over Harry Styles. Ja, ik kreeg een audio-appje in de NPO Luister. Moet je even horen.
1: Oké, voor iedereen die nog twijfelt om naar Harry Styles te gaan, ga het zien. Het is zo vet. De hele show, de zang, de muziek sowieso. Het nieuwe album is waanzinnig. En vooral dit nummer. Want tijdens dit nummer gaat hij met de hele band naar het midden van het podium. En wordt het een soort intieme jam-sessie, lijkt het wel. Met een beetje dansen, hij gaat zingen. Hij gebruikt een soort megafoon-microfoon om te zingen. Het is echt heel vet. En het is gewoon een heel goed nummer.
0: Ja, hij heeft het over de track die ik nu voor je ga draaien. En die is bekroond tot mega-hit. Dance No More.
2: 3FM. Mega-hit. Harry Styles. Dance No More.
3: 3FM. Mega-hit.

0: met mijn favoriete fruit. Apple hoorde je bij 3FM. Hey, goedemorgen, het is exact 5 uur. En het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Stef Bandstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Varen. Anan Verboom.
0: Goed nieuws. Geen files op de weg. Wel lekker veel muziek door je radio, dus je kan lekker gas geven. Def zometeen 3FM Talent voor mijn toppers ga je horen. Naar Fred again, dit is Maria.

3FM Talent Def hoorde je en vormen toppers. Ja, zometeen dan wil ik je iets laten horen. Dat vind ik dus een beetje ongemakkelijk. Zou ik heel eerlijk zeggen. Ja, om het je te laten horen überhaupt. Ik heb het zelf jaren niet meer gehoord. Gewoon weggestopt. Hoefde ik het niet meer naar te luisteren. Het is gewoon een beetje ongemakkelijk. Maar het heeft alles te maken met een heel groot talent dat ik je zometeen wil gaan voorstellen. Hoe het zit hoor je zo.

0: Oké, okay, luister. Ik wil je wat laten horen. Maar ik vind dit dus heel ongemakkelijk. Ik kan er niet zo heel goed naar luisteren. Maar het is juist ook wel weer heel erg mooi tegelijk. Jaren geleden, toen was ik 16 jaar. En ik maakte radio bij de lokale omroep in Leiden, Sleutelstad. Bij mij in de show kwam toen Niels Jansen te gast. Een jongen uit Leiden. Hij volgde DJ-lessen bij zijn leraar Michael. En ja, ik dacht, ik hou van dansbare muziek. Toen al, altijd welkom, weet je wel. Ik was hier 16 jaar. Hij was hier 13 jaar. Moet je even luisteren.
1: In de studio hebben wij Niels. Welkom.
2: Hallo.
1: Jij volgt DJ-les ja, bij Michael.
2: Ja.
1: Wat vind jij zo leuk aan DJ zijn?
2: Ja, het is gewoon muziek draaien. En ik vond, ja, vroeger wou ik gewoon muziek maken eerst. En ja, daardoor ben ik uiteindelijk gaan DJ'en. En toen is gewoon eens een keer begonnen.
0: Oh, ik vind het zo ongemakkelijk om terug te luisteren. Maar Niels, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe luister jij hiernaar?
3: Ja, hetzelfde. Ook ja, ongemakkelijk.
0: Wel, jaren geleden was dit. Maar wat ik hier zo mooi aan vind, is jij zegt hier dat je toen bent gaan DJ'en omdat je zelf muziek wilde gaan maken. En dat is gewoon jaren later gelukt.
3: Ja, klopt. Ja, dat is echt nog steeds niet normaal.
0: Nee,
3: dat
0: en gewoon,
3: ja.
0: Ik zag ook, want je hebt ook heel veel muziek offline gehaald. En je bent zelf eigenlijk helemaal, nu heb je zoiets van, dit is mijn nieuwe identiteit, ik heb mezelf gevonden. Ik ben eigenlijk benieuwd naar alles hierin. Hoe is dit traject voor jou gegaan?
3: Ik ben eerst heel veel muziek gaan maken. Heel veel verschillende stijlen. En uiteindelijk ontdek je een beetje wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. En ik heb eerst heel veel muziek al uitgebracht voordat ik echt wist wat ik leuk vond.
0: Ja.
3: Dus ja, dat ontwikkelt zich langzaam. En nu ben ik eindelijk op een punt, ook doordat ik op het conservatorium zit, waar ik muziek kan gaan uitbrengen en dat het ook kwalitatief goed genoeg is en dat ik weet wat ik wil maken.
0: Maar dat vind ik ook een interessante, want wanneer is het dan goed genoeg voor je? Want als ik even naar mezelf kijk, dan ben ik iemand die het eigenlijk nooit goed genoeg vindt. Ik zou urenlang door kunnen gaan zitten. Hoe doe jij dat dan qua lat voor jezelf?
3: Dat is ook een hele lastige. Maar het belangrijkste is dat je wel gewoon, ja, zoals ik zei, goed genoeg. Het hoeft niet perfect te zijn, want namelijk, het is nooit perfect. Je kan altijd door blijven gaan met een nummer. Maar als je eenmaal het idee zo vet vindt en je echt blij bent met waar het eindproduct staat, dan kan je het wel uitbrengen. Maar je gaat altijd hebben van, oh, dit had ik aan moeten passen, dit had ik aan moeten passen.
0: En wat wil jij voor eindproduct, als je daar zo over na zou denken? Wat is voor jou echt Niels Jansen muziek, zeg maar?
3: Ja, wat ik nu heel gaaf vind om te doen is UK Garage. Muziek en drum en bass een beetje te combineren. En dan met heel veel pop vocal invloeden.
0: Ja.
3: Want ik ben een beetje klaar met die standaard drum en bass tracks en die standaard UK Garage tracks waar geen echte vocal op zit. Dan gebruiken ze alleen een stem omdat er een stem op moet. Maar de vocal zelf zegt niks of heeft geen betekenis. Dus ik vind het vet om dan een echte diepgang te hebben in een nummer.
0: En wat moet daarin zitten dan?
3: Ja, gewoon een betekenis waarmee mensen echt mee kunnen resoneren of zo.
0: Ja.
3: Het moet iets bijdragen aan de muziek en niet alleen maar, oh, ik heb een vocal nodig, dus ik doe dit.
0: Niet gewoon zo'n standaard stem, sampletje, die laat je 80 keer hetzelfde zingen en klaar, zeg maar.
3: Ja, precies. Ik heb heel veel van dat soort muziek gemaakt aan het begin en toen ben ik op het conservatorium binnengelaten en daar heb ik heel veel gave en leuke zangeressen en zangers ontmoet. En ja, toen ben ik gewoon heel vaak de studio ingedoken. En ja, daar is dit nummer ook uitgekomen wat zo aankomt.
0: Ja, want je hebt een nieuw nummer uitgebracht. Je hebt de stijl gevonden. En dat heb je samengemaakt met Katka.
3: Ja.
0: En dat is een andere student van het conservatorium.
3: Ja, haar echte naam is Jenna.
0: Ja.
3: Ik heb haar ontmoet op Summercamp. Dat is bij het conservatorium. Dan ga je eerst heel veel drinken en dan is het even iedereen ontmoeten.
0: Ja.
3: En ze kwam al meteen over als een heel leuk persoon om ook mee samen te werken.
0: En dat kwam niet door het drankje?
3: Nee. Maar ook buiten het drankje is ook heel gezellig om mee samen te werken.
0: Ja.
3: Maar dat is namelijk heel belangrijk, want als je een track gaat maken, zit je wel heel veel tijd samen in een studio, dus dan moet het wel gezellig zijn.
0: En dan, inderdaad, want dan heb je iemand gevonden met wie het klikt en dan ga je de studio in. Waar begin je dan bij zo'n track? Want inderdaad, je zegt al, je hebt een eigen stijl, je doet het op je eigen manier. Begin je dan bij het verhaal, bij de tekst of begin je toch bij de muziek? Of hoe pak jij dat aan?
3: Ja, ik wist al dat ik met Jenna wilde samenwerken, of Katka, omdat ik haar al had gesproken. Toen had ik gewoon een klein opzetje naar haar doorgestuurd. Dus een klein gitaartje met wat akkoorden eronder. En zij vond het meteen al best vet. Dus toen zijn we gewoon de studio in gegaan. Daar hebben we het onderwerp bedacht voor het nummer. En vanaf daar is het gewoon steeds verder gaan uitbouwen.
0: En wat is het onderwerp van het nummer geworden uiteindelijk?
3: Ja, goed dat je het vraagt. Nee, het onderwerp van het nummer is Your Fading Childhood. Dus je kindertijd is voorbij. Maar we geven er wel een positieve draai aan. Zo van, deze hele leuke tijd is nu wel voorbij.
0: Ja, kijk, ik heb dit geluisterd en ik dacht toen gelijk, wat uit jouw kindertijd miste je dan zo erg dat je denkt dat je daar op deze manier naar terugkijkt van, oh ja, het is toch wel, weet je, het gaat voorbij. Wat is dat uit jouw kindertijd waar je zo'n waarde aan hecht?
3: Nou, ik weet niet, ook als je op TikTok scrolt, daar zijn we ook een beetje door beïnvloed. Ik krijg heel veel TikToks van dat het vroeger zo kleurrijk was en dat soort dingen. Ja. Dat benoemen we ook in het nummer. En ik denk echt dat kind zijn, waar alles zo onschuldiger uitziet en zo kleurrijk is. Dat het voelt alsof alles gewoon minder kleurrijk is geworden. En niet op een depressieve manier, maar ja, dat.
0: Het is gewoon allemaal wat serieuzer, wat strakker, wat sneller.
3: Precies.
0: Ja. Ik vind het heel mooi, want jouw muziek geeft dan in die zin ook juist weer kleur. Door het weer anders te doen op je eigen manier. En wat jij zegt, het draagt echt iets bij. Ik hoorde het voor het eerst en ik dacht, dit is echt een hele unieke sound. Dus ik wil hem heel graag draaien op 3FM en voorstellen. Maar ik zou zeggen, nog één keertje, waarom moet iedereen dit horen volgens jou?
3: Omdat het een nummer is wat resoneert met heel veel mensen. En de track die kan je gewoon blijven luisteren.
0: Ik ga hem draaien bij 3FM. Niels Jansen en Katka. Fading, dat is de titel van het liedje. En dankjewel en heel veel succes met alles wat je nog gaat uitbrengen.
3: Ja, bedankt. Hier ook nog werkt het.

van Pitbull en van Kesha bij 3FM. Goedemorgen. Het is de start van het lange Pinksterweekend. De zaterdagochtend is toch echt begonnen. Het is 5:05. Mijn naam is Anan en ik ben er voor je vandaag. En ik heb zomerse muziek voor je. Want hey, het is prachtig weer dit weekend. En ik dacht ook wel lekker om even nu alvast in dat zomerse teken te zijn, toch? Het is nog donker buiten, het zonnetje is nog niet gaan schijnen. Maar het wordt vandaag een mooie zonnige dag. Laten we daar samen op vooruit lopen. Ik heb 2 platen voor je en jij mag het zeggen. Waar heb jij meer zin in? In welke van de 2 zomerse platen krijg jij spontaan zin om die radio harder te zetten? Jij mag het zeggen in de NPO Luisterapp. Ik heb een polletje voor je klaargezet. Dan hoef je helemaal niks te doen behalve te klikken op jouw favoriete optie. Bij de berichtenfunctie bij 3FM, daar kan je erop klikken. Heb jij meer zin in?

zeggen, waar heb je meer zin in? Karol G en Ciante de Helbiera Canacido, of heb je meer zin in Inna en Sun Is Up? Kom maar door in de NPO Luisterapp. Het polletje staat voor je open. Je hoeft alleen maar te klikken op jouw favoriete optie. Heeft hij de meeste stemmen? Dan ga je hem zo meteen al horen op 3FM. Dus jouw mening telt sowieso. Laat van je horen in die NPO Luisterapp. Hoor je hem misschien zo meteen wel. Eerst Fontaine CC, Starbuster. Hey.

nieuwe muziek uitbrengt, dan weet je dat het goed is. Nou ja, en je hoorde het, het is het ook. Risk It All, Bruno Mars, nieuw bij 3FM. Oei! 8, heerlijk is het toch. Langzaamaan begint het licht te worden. En kunnen we ons alvast klaar gaan maken voor een lekker warm dagje? Want ja, dit weekend prachtig weer. Gisteren hebben we er hopelijk jij ook, van kunnen genieten. Ik ben zoals gebruikelijk weer even naar het strand geweest. Dat doe ik altijd als het mooi weer is. Probeer ik het elke dag te doen. Ik hoop dat jij er ook even op uit kan vandaag. En ik dacht, om dat alvast in te luiden, 2 zomerse keuzes. Aan jou de vraag, ja, welke wil je eigenlijk horen zometeen? Dat zometeen, dat is nu. En de keuzes...

0: gaan naar Björn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent krantenbezorger.
1: Ja, klopt.
0: Dat doe je elke dag en je bent er dus ook op dit moment al lekker vroeg uit.
1: Nou ja.
0: En hoe is dat nou op zo'n Pinksterweekend? Is het dan druk om je heen? Kom je mensen tegen? Of heb je echt even de wereld helemaal voor jezelf?
1: Het is lekker rustig nog. Ik merk nog niet veel mensen om nog even veel te keren op dit ogenblik.
0: Nou, dat is op zich ook wel lekker, toch?
1: Daarvoor doe ik het ook graag.
0: Ja, ik wil zeggen, is dat ook de reden dat je krantenbezorger bent geworden? Dat je gewoon lekker de vrijheid voor jezelf hebt?
1: Precies.
0: Oh, wat lekker zeg. Hey, kan je wel genieten van het mooie weer zometeen?
1: Ja hoor. Ik kan vandaag wel even wat dingetjes doen. Maar niet echt speciale plannen gemaakt nog.
0: Want hoe geniet jij daar dan van?
1: Gewoon even lekker eruit gaan, even de stad in, wat ook dergelijke.
0: Oh, dat lekker hoor. Daar hoort een liedje bij. Je hebt erop gestemd via de NPO Luister. Je hebt twee opties, ik zei het al. Je zit in het winnende team, dus ik ben heel benieuwd. Waar heb jij op gestemd, Björn?
1: Carol G.
0: En hoe heet hij ook alweer?
1: Ja, dat is een moeilijke naam.
0: Ja, toch wel, hè? Ze had het 11 jaar kunnen zien. En nee, daar heb ik absoluut niet al half jaar op geoefend. Ja, onmogelijke naam. Maar wel een lekker liedje. Je zit in het winnende team. 97% is het met jou eens. Dus ik ga hem lekker draaien. En maak er een mooie dag van, hè?
1: Dankjewel.
2: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Bastil en Pompeii bij 3FM. Hey, ik ga dus een artiest voor je draaien nu. Cloudy. Die doet dus echt iets bizars. Als die op het podium staat. En ja, dat hebben we allemaal wel eens, toch? Dat je ineens naar de wc moet. En ja, dat zie je niet altijd aankomen. Dat is in het publiek vervelend. Maar stel je nou voor dat dat gebeurt. Je moet ineens naar de wc als je staat te draaien. Dat zou je me overkomen. Dat lijkt me heel ongemakkelijk ook. Daar is dus een hele makkelijke oplossing voor Clooney. En dat is echt een bizar verhaal. Maar dat ga ik je maandag rond dit tijdstip vertellen. Maandag, dat is een bizar verhaal over wat hij dus doet als Clooney op het podium staat. En die moet ineens naar de wc. Maandag krijg je te horen.

Wat is jouw lievelingspodcast? Alledaagse vragen? Bingo Mafia? Bureau Sport? Of bestaat die misschien nog niet? Bij BNN Vara Academy leer je hoe je een podcast maakt, een radioprogramma in elkaar zet en hoe je van simpel geluid iets spannends maakt. Word redacteur bij

0: zometeen na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Floors in the Machine binnen nu en een paar minuten.
2: 3FM.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Rozer!
10: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.

0: Delfzijl. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Elk weekend te zien in Tyler's Museum. De Lorenz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorenz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tylersmuseum.nl.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Wat is nou de perfecte manier om de dag te beginnen? De perfecte manier om je dag op te starten. Ja, misschien heb jij er een routine voor. Maar het is ook onderzocht wat de perfecte manier is. Je hoort het zo.

Sonje en de Dark Before the Dawn hoorde je. Ik zat er even over na te denken, want Dark Before the Dawn, hè, het donker, schemering voordat de zon opkomt. Ik las daar dus van de week een best wel leuk onderzoekje over. Over wat nou eigenlijk de perfecte manier is om de dag te beginnen. En toen ging ik even bij mezelf na en toen dacht ik, ja, volgens mij ben ik echt verschrikkelijk traag met de dag beginnen. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Blijkt dus heel goed te zijn. Iedereen die erover klaagt kan zijn mond houden, want het klopt dus blijkbaar gewoon. De ideale manier is, nou ja, het is net 6 uur geweest. Dit is het moment om op een natuurlijke manier wakker te worden. Het liefst met natuurlijk licht, dus doe de gordijnen eigenlijk open voordat je gaat slapen. Dan word je vanzelf wakker van het zonlicht. Als je nu dus wakker bent, hey, dan heb je het sowieso al goed gedaan vandaag. Die heb je alvast binnen. En dan heb je tot 6:15 voordat je kan gaan ontbijten. Best wel een tijdje, toch? 6:15. Mag je dus echt wel even lang overdoen. Nou, dat eten, dat moet je dan wel variëren. Hè? Dus als je eten varieert en je after dinner dip hebt gehad, dan is het belangrijk om tijdens je werkdag te beginnen met het werk wat het meeste energie kost, rond 8:00. Dus dan ben je er ook lekker vroeg bij. Dan ben je namelijk het meest productief. En wat dus ook nog blijkt uit onderzoek, de dag starten met goede muziek helpt je ook, word je vrolijker van en dan zit je ook lekkerder in je vel. Hey, en dan zit je lekker bij 3FM, want dan word je

Cameron Whitcomb met Medusa hoorde je bij 3FM. Zo bij de start van de zaterdagochtend. Hé, wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Ik kreeg een appje van Ronnie, die zit in de vrachtwagen. Lekker bij de airco. En ook Gerda, die gaat lekker los met de heupen, zegt ze in de NPO Luisteren. Empire of the Sun, hoor je nu.

0: prachtige dag voor de boeg. 30 graden in Nederland. 30 graden. Ja, is het mooi weer? Nou, dan heb je niet alleen het zonnetje mee zitten vandaag. We vinden het bij 3FM ook sowieso lekker om samen met jou die zomer en dat zonnige weer te vieren. En dan kan het bij zomersweer ook zomaar zijn dat je wordt verrast. Net als luisteraar Jasper.
1: Jij wint 3 rondjes voor jou en 3 vrienden. Het 3FM terras te goed.
2: Ja, dat komt mooi uit.
1: Bij welke terras ga je het uitgeven?
2: Oei, wij hebben een strandje in de buurt waar een hele leuke beachclub zit. Dus daar gaan wij dit weekend graag naartoe.
1: Heel fijn, geniet ervan hè.
2: Dankjewel.
0: Doen we niet altijd, maar het kan zomaar gebeuren bij zomersweer. Dus hou

Me hoorde je. Hey, stel je even voor. Je hebt net een gezellige middag gehad met je partner of met een goede vriend, vriendin van je. En dat is klaar en jullie nemen afscheid. Jij stapt de auto in of de trein in of je gaat de fiets op bijvoorbeeld. En het zonnetje begint te schijnen en dan gaat dit nummer aan. Dat voelt lekker toch? Voelt een beetje, ja, dat verdrietige moment dat is over. Maar tegelijkertijd, het was ook wel weer heel leuk. Dus dat gevoel, dat komt allemaal samen in dit liedje. Dat heeft Gorilla's perfect vertaald naar muziek. On Melancholy Hill hoor je bij het liedje. Dat warme gevoel dat je daar.

0: van Noah Kahan hoorde je. American Girls was dat. Cars, sorry, was dat bij 3FM. Zometeen de weekendochtendshow met Obi Rijmakers. En muziek van Dua Lipa.
1: 3FM.
2: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
0: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
14: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
12: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
19: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
21: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
23: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
22: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
24: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
25: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
24: Wat is dat?
25: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
24: Wie heeft daar nou geen zin in?

0: jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Yo, goedemorgen. Het is 7 uur precies. Zometeen de weekendochtendshow van 3FM met onder andere Olivia Dean en Softcel.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt.
6: 3FM.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
8: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
9: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
10: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor 59 euro en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equins.
20: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: 3FM. Obi Rijmakers. Oh, ik werd zo vrolijk van de nieuwe concertfilm van Dua Lipa. Staat gratis op YouTube. Kun je die bekijken? Is uit Mexico. De grote afsluiter die was levitating. Dacht, die ga ik voor je draaien vanochtend.

0: 12 minuten over 7. Je bent met 3FM. De meeste muziek van heel Nederland, die krijg je hier. Mijn naam is Obi, goedemorgen. Welkom bij de Weekendochtendshow.
1: Ga je goed?
0: Ben je lekker wakker geworden? Misschien kom je net uit het staartje van de nachtdienst. Ben je onderweg naar je bed? Oh, ook lekker hoor. Of ben je gewoon echt helemaal uit je bed aan het zweten? En er zo uitgeglijd gewoon. In een waterpark slaapt. Snap ik. Zo heet. Het wordt alleen maar erger de komende dagen. Het wordt vandaag 30 graden. Goed, even een slokje koffie. Ik ben niet per se iemand die heel snel over zijn persoonlijke leven per se zit te babbelen de hele tijd. Maar ik wil toch even iets met je delen, want ik vind het aan de ene kant best wel mooi en aan de andere kant best wel grappig. Ik heb gisteren maar weer even achtergekomen wat muziek kan doen voor een mens. Ik had gisteren voor het eerst sinds, nou ik denk voor het eerst sinds dat het uitging, had ik mijn ex weer eens een keer op de app. Die ging een paar berichtjes sturen. Hey Oops, hoe is het met je? Hoe gaat het? Alles oké. Okay. We zijn verder prima uit elkaar gegaan, maar ze had toch wel gewoon wat heartbreak en dat is moeilijk. Dus post niet gepraat en ze dacht ik check even weer een keer in. We hebben een beetje bijgepraat. Het was eigenlijk super gezellig en allemaal prima. En op een gegeven moment zei ze, ja, ik had al wel het idee dat het best wel goed ging met jou. Dat het al best wel goed ging met mij, wat bedoel je? Hoeveel krijg je nou nog mee van mijn leven, weet je wel? Ja, ik vind het een tikkeltje gênant om toe te geven, maar ik heb je eigenlijk overal op geblokkeerd, behalve op Spotify. En toen dacht ik toch, ik ga even kijken op je profiel. Oh, oké. Okay. Nou, vertel, wat heb je gezien? Ja, ik zag gewoon bij meest recente afgespeelde artiesten zijn dat het eigenlijk allemaal best wel vrolijke muziek was. Dus ik dacht, volgens mij gaat het wel goed met die jongen. Niks aan de hand. Oké, nou, vriendelijk. Leuk dat je even hebt gecheckt. En het zal wel. Ik moet toch even gaan kijken op mijn Spotify-account. Staat daar als meest afgespeelde track.

0: Tijd zo. 7:50. Good morning, good morning. Wat lekker dat je wakker wordt bij 3FM. Dank je wel daarvoor. Mijn naam is Obi, dit is de Weekendochtendshow. Ik heb de allermeeste muziek van heel Nederland. Doek de Mand ga je zo meteen horen. Ron Day komt eraan, The Opposite. Doja Cat hoor je zo meteen nog. Muzikaal gezien zit je sowieso gebakken. Dus je wordt lekker wakker. Zorg ik voor. Gegarandeerd. Ik wil ook even een shout-out doen naar Jeffrey in de NPO Luister-app. Zegt, ik ben alvast begonnen aan het werk in de poelier. Even de barbecue-spullen voorbereiden. Iedereen gaat los van het weekend. Dat is ook zo natuurlijk. Het wordt vandaag 30 graden. Ik snap het. Iedereen gaat die hele boel weer in de hand steken. Die wil gewoon zoveel mogelijk shit op de barbecue gooien. Jeffrey, thank you for your service. Misschien kom ik nog even langs en een klein kippetje halen. Heerlijk. Het is een mooie dag, ook behalve het weer. De Formule 1 Grand Prix van Canada is dit weekend. Derde vrije training was om 6 uur. De sprint om 6 uur vanavond en dan de kwalificatie om 10 uur. Om 16:30 FC Volendam tegen Willem II. Die gaan uitmaken wie komend seizoen in de Eredivisie speelt. En er wordt gebokst vandaag. Ik heb het even helemaal gemist, maar Rico Verhoeven gaat boksen tegen de Oekraïner Oleksandr Yusik. Om 7 uur ongeveer. Ik heb geen idee waar dit gevecht ineens vandaan komt. Ik snap sowieso nooit zo goed wie die gevechten plant. Is het gewoon, iemand zegt op een gegeven moment, yo Rico, 7 uur vanavond, fietsok, ik klap je helemaal in elkaar. En dat ze dan zeggen, jongens, pak de camera's. We moeten nu een cameraploeg daarop zetten. Ik snap het niet, het is zo random altijd. Maar misschien is er iemand die mij daarover kan educaten. Dat is in ieder geval vanavond om 7 uur. Kun je twee gasten zien die elkaar helemaal in elkaar beuken. Ook wel eens lekker. Ja, wat ik zeg, het wordt vandaag 30 graden. Het is de allermooiste dag van het jaar.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Micha en ik ben 3FM Talent.

Rondé, Bright Eyes, daarvoor de opposite, slapeloze nachten. Die zijn helemaal terug, hè. 10 juli in het Zuiderpark in Den Haag. Dat is binnen 2 uur uitverkocht. En later dit jaar moet er dan ook nieuwe muziek gaan komen. Want dat hebben ze beloofd. Zin in. Hey, prachtige dag vandaag. We krijgen toptemperaturen, 30 graden. En dus op 3FM ook lekker van zomerse tunes. Duke DeMont en Jax Jones hoor je nu. I got you.

0: doet ook erg denken aan die van Teddy Swims ineens. Ja, dat hoor ik erin. Alex Horn, Fever Dream. Dit is een beetje denken aan The Door van Teddy.
1: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Even een klein hersenspinseltje van mijn kant. Hey, het is 8:08. Goedemorgen, welkom bij de Weekendochtendshow. De meeste muziek van heel Nederland, die vind je hier. Doja Cat, zometeen Jim Gardner komt eraan met Hardwired. X3FM Mega Hit. Ook goedemorgen aan Marieke, die stuurde de NPO-luister. Goedemorgen, gezellig om wakker te worden met de opposite. Marieke, gezellig om wakker te worden met jou. Hey, ben ik de enige die helemaal vergeten is om zomerfashion aan te schaffen? Ik stond vanochtend voor de kledingkast. Ik dacht, het wordt vandaag tering warm. Wat ga ik eens aandoen? Ik heb precies 2 korte broeken en alleen maar van die hele broeierige sneakers. Ik heb niks. Ik kan niks aan in principe. Korte mouwen shirts, daar heb ik er genoeg van. Maar korte broeken? Ja, eentje is ook nog een stuk. Zijn we allemaal collectief te laat hiermee of ben ik de enige die dit voor elkaar heeft gekregen? Wordt even naar de kledingwinkel, denk ik, vandaag. Zijn bootschoenen nog in? Of moet ik op Birkenstocks?

13 april heeft ze hem afgerond. The Mayhem Ball. Het is de grootste tour ooit. Lady Gaga, $419.5 miljoen is ermee verdiend. Ja, er zijn dagen dat ik het niet binnenhaal. 93 shows, 5 continenten. En daarmee is ze de 6e vrouw ooit geworden in de Billboard's Billion Dollar Tour Club. Alleen Beyoncé, Celine, Madonna, Pink en Taylor staan daar ook in. Flink rijtje.

0: president Trump aan het roer, heb je iemand anders nodig die Amerika een beetje kan representen. En daar hebben ze iemand voor gevonden. Wie dat is, vertel ik je dadelijk.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Obi.
1: Met onder andere...

0: Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
2: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. De nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor en klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.

0: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Waar heb je last van?
3: Koorts. Oranje koorts.
5: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Zometeen op 3FM, de onofficiële afgezant van Amerika. Je hoort hem na Cardi B.

0: J Balvin, I Like It bij 3FM. Goedemorgen, dit is de weekendochtendshow van 3FM.
1: Good morning, USA.
0: Kijk, als je eruit ziet als iemand die permanent ribeye staat te grillen op de barbecue, een enorme collectie aan vuurwapens heeft en voor 80% uit Bud Light bestaat, dan word je in Amerika toch een soort nationale volksheld. Dat gaat automatisch. Op het moment dat ze daar tegenwoordig een titelsong voor iets nodig hebben, dan vragen ze eigenlijk altijd Jelly Roll. Een tijdje terug kwam je al met het officiële anthem van het WK voetbal dat dit jaar in de USA wordt georganiseerd. En nu heeft hij dus recent ook de soundtrack voor de playoffs van de Amerikaanse ijshockeycompetitie afgeleverd. Hij doet deze dagen eigenlijk alleen maar hele goede zaken in The Land of Freedom. Hij heeft wel één probleem. Hij moet echt gaan oppassen met het gewichtsverlies. Hij is al bijna de helft kwijt. Ja, daar kunnen de Amerikanen natuurlijk helemaal niet meer aan relaten. Dat ik word een Europese held. Moeten we ook niet hebben. Chilling Roll met 3FM.

minuten voor 8:30. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Ik start je op met de meeste muziek van heel Nederland. Damiana David hoor je zo meteen. Rudimental komt eraan. Joe. Ik ga ook nog Sophia de Spekster voor je draaien. In principe kan je ochtend niet meer stuk. Muzikaal gezien in ieder geval. Zet even een bakje, dan komt de rest wel goed. Het is een mooie dag vandaag. De Formule 1 Grand Prix van Canada is dit weekend. Om 6 uur is de sprint en dan om 10 uur de kwalificatie. Om 4:30 spelen FC Volendam en Willem II tegen elkaar. Die gaan uitmaken wie komend seizoen in de Eredivisie mag blijven. En er wordt gebokst vandaag. Rico Verhoeven tegen de Oekraïner Alexander Usyk. Is rond 7 uur. Ik heb eigenlijk geen idee waar je dat kunt zien. Kun je dat gewoon streamen tegenwoordig? I don't know. Ik zit niet zo in de boksen, moet ik heel eerlijk zeggen. Hey, en alle mannen die dit weekend een... die zich dit weekend een soort meat whisper wanen achter de barbecue. Het is geen schande als je nog even wat tips en tricks nodig hebt. Het is ook moeilijk. Barbecue kan echt best wel een ambacht zijn. Maak dan tijdens je tripje naar de slager nog even een omweg naar Haarlem. Er worden ieder jaar onder verschillende mbo-koksopleidingen barbecue-competities gehouden. En een school uit Haarlem is eigenlijk altijd de grote winnaar. Dus de serieuze grillmasters van het land, die kun je daar vinden. En het zijn studenten, dus voor een boekenbon delen ze al hun geheimen met je. Ja.

0: goede 10 jaar geleden dat Jess Glynder hoogtijdagen beleefde. Toen had ze echt enorme hits. Maar wat zou ze tegenwoordig doen? Is ze lifestyle guru geworden? Komt ze cursus dropshippen? Heeft ze een eigen koffietentje ergens in Blaricum of zo? Nee, zij maakt nog steeds muziek. Hier en daar is ze te horen op een danceplaat. Vorig jaar heeft ze al de rekeningen moeiteloos kunnen betalen, omdat zij een hit had die uit het niks viral ging. Zat in de reclame van die Britse vliegtuigmaatschappij, weet je nog?
1: Nothing beats the Jet2 holiday.
0: Oh ja.
1: And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four.
0: Maar als ik dan even een kleine blik op de socials werp, dan kan ik wel met redelijke zekerheid zeggen, er komt nieuw solowerk aan van Jess Glynne. Op de gram plaatsen dat ze het ontzettend mist om in Londen op te treden. Een fan reageert daar dan weer onder. Die zegt, kan niet wachten tot er misschien weer een keer een nieuw Jess Glynne album uitkomt. Zij reageert zelf erop met Me Too. Ik voel aan alle kanten, het gaat niet lang meer duren voordat we nieuw werk krijgen van de vrouw die hier samen hoort met Rudimental en Macklemore. These Days, bij 3FM. I know you moved on to someone new.

goede 10 jaar geleden dat Jess Glynder hoogte en dagen beleefde. Toen had ze echt enorme hits. Maar wat zou ze tegenwoordig doen? Is ze lifestyle guru geworden? Komt ze cursus dropshippen? Heeft ze een eigen koffietentje ergens in Blaricum of zo? Nee, zij maakt nog steeds muziek. Hier en daar is ze te horen op een

0: goede 10 jaar geleden dat Jess Glynn er hoogtijdagen beleefde. Toen had ze echt enorme hits. Maar wat zou ze tegenwoordig doen? Is ze lifestyle guru geworden? Komt ze cursus dropshippen? Heeft ze een eigen koffietentje ergens in Blaricum of zo? Nee, zij maakt nog steeds muziek. Hier en daar is ze te horen op een danceplaat. Vorig jaar heeft ze al de rekeningen moeiteloos kunnen betalen, omdat zij een hit had die uit het niks viral ging. Zat in de reclame van die Britse vliegtuigmaatschappij, weet je nog?
1: Nothing beats the Jet2 holiday.
0: Oh ja.
1: And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four.
0: Maar als ik dan even een kleine blik op de socials werp, dan kan ik wel met redelijke zekerheid zeggen, er komt nieuw solowerk aan van Jess Glynn. Op de gram plaatsen dat ze het ontzettend mist om in Londen op te treden. Een fan reageert daar dan weer onder. Die zegt, kan niet wachten tot er misschien weer een keer een nieuw Jess Glynn album uitkomt. Zij reageert zelf erop met Me Too. Ik voel aan alle kanten, het gaat niet lang meer duren voordat we nieuw werk krijgen van de vrouw die hier samen hoort met Rudimental en Macklemore. These Days, bij 3FM. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Ik heb hem. Ik zweer het je, ik heb hem. Het wordt vandaag 30 graden, je moet een goede zomerse tune hebben. Ik heb hem gevonden. Niemand kent dit nog. Het heeft 300.000 streams op Spotify. Dat is fuck all in muziekbegrippen. Het is al 6 jaar oud. In principe kent niemand dit liedje. Maar ik garandeer je dat je dit vandaag wil horen. Ik weet niet of je wel eens FIFA hebt gespeeld. Maar dit liedje zou er zo precies in passen. Het is zomers. Het is, ik gok dat het Spaans is. En het klinkt echt direct als een kan sangria op het terras. Man, wat kan ik hiervan genieten. Ik kreeg het van de week in een shuffeltje ergens voorbij. En ik heb het sindsdien non-stop aanstaan. Ik denk dat jij dit ook fucking goed vindt. Goedemorgen, mijn naam is Obi. Dit is de weekendochtendshow van 3FM. Nieuwe muziek ontdek je bij deze, die niet helemaal nieuw is. Lika Nova, Solo 2 heet dit.

goede tune is. En niemand kent dit. Hoe kan dat nou? Nou, bij deze jij wel. 3FM, Lika Nova en Solo 2.

temperaturen. Maar wist je dat je auto dan minder goed trekt? Dat las ik in de krant. Je wagen levert op warme dagen gewoon minder pk's. Tot wel 3 tot 5 paardenkrachten minder bij een motor van 200 pk. Dus mocht je vandaag bij het stoplicht staan en denken, hè, trekt hij nou wat trager op dan normaal? Ja, dat klopt. Je auto staat eigenlijk gewoon een beetje te puffen van de hitte. Maar dat heeft eigenlijk iedereen vandaag wel. Gewoon een extra koud glas op het terras en dan overleef je het wel. 3FM brengt je alle zomerse hits met nu Frenna en Zaza.

0: Clean Bandit, Zara Larsson, Symphony hoorde je bij 3FM. Binnen nu en een paar minuten een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel.
1: Zometeen op 3FM. Meer Obi. Met onder andere deze.

0: u mij maar een portie groen staal.
1: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
0: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
2: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel David Amon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
18: Good morning, het is 1 minuut over 9. Zometeen een nieuwe editie van Robby's Boodschappenspel met voor jou gratis boodschappen.
19: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen. maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. 3FM.

0: Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Klaas. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
13: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op KWF.

0: kwf.nl/foei. KWF. Tegen kanker voor het leven. Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: natuurlijk met 3FM. Talk to you.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Hé, wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Het is bijna 8:15 op tot nu toe de lekkerste dag van het jaar. Het wordt 30 graden vandaag. Hoi, hoi. Ben automatisch ook vrolijker. Ik merk glimlach op mijn gezicht. Heb jij dat ook?
3: Ja, toch?
0: Nou, doe een bakkie. Komt het allemaal goed vanochtend. Ik start je lekker op met de meeste muziek van heel Nederland. En gratis boodschappen. Hey, ik heb heel goed nieuws. Een zelfontworpen, zeer exclusieve boodschappentas is helemaal volgeramd met boodschappen. Zodat je in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen. Wat je daarvoor moet doen is super simpel. Ik geef je 3 producten uit de supermarkt. Daar noem ik een prijs bij. En dan is de vraag aan jou. Ligt de daadwerkelijke prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je vertel? Zullen we een kleine oefenopgave doen? Nog even voor spek en bonen. Als je nu naar de Jumbo gaat en je haalt een barbecue special dikke spare rib van 950 gram... kost dat dan meer of minder dan 10 euro? Denk erover na. 950 gram een spare rib, de barbecue special, meer of minder dan 10 euro? Ja, meer natuurlijk. €12,90.

0: je verder niks van, hè, dat het vandaag heel erg warm gaat worden. Alleen maar zomerse bangers. LSDJ, Better Off Alone bij 3FM. Good morning.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Het is 9:50 geweest, betekent vaste prikken in je weekend. Obi's boodschappenspel, jouw kans om je voorraadkast in één keer helemaal aan te vullen. Houd je NPO Luister-app in de aanslag, daar kun je berichtjes sturen en dus ook meespelen met het boodschappenspel. Eerst zeg ik goedemorgen tegen Famke.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, aangenaam scanners te maken. Hoe is het met je vanochtend?
2: Ja, hartstikke goed. Al vroeg begonnen, lekker werken. Dadelijk straks genieten van het weer.
0: Goed
2: maar
0: zo.
2: Lekker binnen bij de airco zetten vandaag dus.
0: Wat voor werk ben je aan het doen vandaag?
2: Ik werk in de gehandicaptenzorg.
0: Kijk aan. En hoe laat ben je klaar?
2: Om 4:00. Ah, dus okay. Nog eventjes.
0: Heel goed, maar dan pak je nog een beetje van de hitte mee. Dat is lekker.
2: Ja, zeker.
0: Hey Famke, ik heb 3 supermarktproducten voor je. Er hangen ook 3 prijskaartjes aan. De vraag is, ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Heb je het goed? Mag je het product hebben? Zit je ernaast? Gaat die linea recta naar iemand met vlugge vingers in de NPO Luister-app? En als je ze allemaal goed hebt, dan stuur ik in één keer een volle tas boodschappen naar je toe.
2: Dat is goed.
0: Alright, daar gaan we. Product nummer 1. Jumbo worstenbroodjes. 4 stuks. Kost dat meer of minder dan €2?
2: Dat kost minder.
0: Minder is... Goed, yes! €1,90. Product nummer 2. Calvé broodje Unox saus, 250 milliliter. Is dat meer of minder dan €3?
2: Ik denk meer.
0: Nee, het is minder. €2,90.
2: Oh, jammer.
0: Maar wel nog 1 product te gaan.
2: Oké.
0: Een pot milde harissa van het A-merk, 190 gram. Is dat meer of minder dan €3?
2: Meer.
0: Meer is goed, €4, ja.
2: Nou.
0: Ai, zie je dan net de volle winst aan je neus voorbij gaan.
2: Ja, dat is jammer.
0: Maar hey, wel 2 goede producten. Dat is helemaal geen slechte score.
2: Nou, nee, inderdaad.
0: Ja, heel...
2: Ik had al vroeg wakker, dus
0: ja,
2: ik vind het prima.
0: Dat is ook zo, dat is ook zo. Goed gedaan, Famke. Fijne dag vandaag.
2: Super, het

Die is bezig met nieuwe muziek. Ben Howard hoorde je bij 3FM. Hij zit fulltime in de studio. Hij gaat iets nieuws brengen. Ik ben heel erg benieuwd wat dan precies. Want echt heel veel hits heeft hij niet gescoord. En ik heb hem live gezien op Down the Rabbit Hole een paar jaar geleden. Dat is het enige optreden waar ik ooit in slaap ben gevallen. Het kan ook liggen aan dat het dag 3 was en tering heet. Dan ligt zo'n grasveld ook wel extra lekker natuurlijk. Hey, en speaking of nieuw, heb je deze al gehoord van Garrix en Ed Sheeran? Repeat It heet hij, nieuw op 3FM.

0: lekker, hè. Wel vandaag potentieel een treininfarct. Extinction Rebellion is van plan om station Utrecht Centraal te gaan blokkeren. Ze willen dat het kabinet direct sancties instelt tegen Israël. Hij heeft de driehoek van Utrecht, wat het ook mogen zijn, de actie verboden. En daar gaat Extinction Rebellion vast naar luisteren. Aha. Verder vandaag de Formule 1 Grand Prix van Canada. Om 6 uur is de sprint en om 10 uur de kwalificatie. En om 4:30, lekker op het heetst van de dag, gaat FC Volendam tegen Willem II spelen. Om uit te maken wie komend seizoen in de Eredivisie blijft. Ja,
1: oké. Okay.
0: Dan nog bokser Rico Verhoeven gaat tegen de Oekraïner Alexander Yusik, a.k.a. The Cat. Keihard boksen. Om 7 uur is dat te zien op een of andere shady website. Het is pay-per-view. €25 om het te zien.

0: Dus hef je glas, want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zo meteen vanaf 10 uur te horen op 3FM met de meeste muziek van heel de wereld.
2: Ja, klopt.
1: En naast dat jij liedjes draait op 3FM, ben je ook een enorme wijnliefhebber, een tikkeltje een alcoholist en geef je graag een weekend wijnadvies voor de rest van Nederland. Om ervoor te zorgen dat we dit weekend wel even iets fatsoenlijks open trekken.
2: Hé, maar wat is
1: het lekker niet voor de slurp.
2: Nou, precies.
1: Of voor de Hugo.
2: Maar dit is het gevaar met dit weer, dat mensen heel snel voor de slurp gaan. Want ja. Denken 's middags, oh joh, laten we wat open trekken.
1: Ja, we trekken even iets open.
2: Precies.
1: Nee, het moet wel goed zijn.
2: Ja, dat bedoel ik. Dus je kunt beter minder drinken dan... Nee, dat weet ik niet trouwens.
1: Nee.
2: Ik dacht vandaag lekker Spaans, lekker tropisch. Natuurlijk gewoon tropische temperaturen. Dus ik moest denken aan een verdejo.
1: Oké.
2: Ja, en dus moeilijk. Heel veel mensen zeggen, ook die hebben niet zoveel verstand van wijn, die zeggen verdejo.
1: Ik heb nog nooit iemand verdejo horen.
2: Dat heb ik nog nooit gehoord.
1: In de bediening ook
2: nog. Heb ik nog nooit gehoord. Zo slecht, amateurs. Afijn, maar dat is super lekker. Je hebt hem al voor onder de 100 euro, dus ook wel eens lekker.
1: Dat is ook wel eens lekker.
2: Ja, je kunt er zo meteen al aan beginnen, want het weer is, laat het al toe, hè.
1: Zal ik eens even kijken bij weerapp?
2: Oh, het is echt vandaag zo lekker,
1: joh. Ramon.
2: Ja.
1: Het is nu al 22 graden.
2: Hij had al op kunnen zijn.
1: Ja. Ik zet hem nu aan mijn lippen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
12: Is dit allemaal van jou?
13: Alleen de belangrijke dingen.
14: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
15: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
17: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor €6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
19: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost, Autotaalglas.
19: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
5: 3FM. Het is 10 uur in de Benelux. De allermeeste muziek in je weekend krijg je hier met Lola Young, Justin Timberlake en ook Sam Fender zo meteen na het nieuws.
12: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. En wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn onder boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om driekwart van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Sidney. Dan 3FM Verkeer van de ANWB. Dit zijn de 3 langste vertragingen op dit moment in Nederland. A12, Duitse grens richting Arnhem voor Duiven. 16 minuten vertraging. A16, Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk daar heb je 44 minuten vertraging. En de N307, Harderwijk-Kampen voor Walibi-Holland. Daar heb je 15 minuten vertraging. Dat heeft alles te maken met... een beetje galm erbij. De opwekking. 3FM.
20: Ster. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten. Alle schalen. 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen. 225 gram. €2,99. We doen met je mee. Plus.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
23: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
23: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: 3-sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven.
0: En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
25: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Voor Messi.
1: 3FM.
0: Hele goedemorgen.
2: Ramon Verkoeien.
0: Zaterdagochtend, welkom in de zomer. Temperaturen van 20 graden in het noorden tot bijna 30 in het zuiden van het land. En dan weet je wat heel Nederland vandaag gaat doen, hè? 4 supermarkten bezoeken om te checken of er nog wat vlees is voor op de barbecue. Allemaal uitverkocht waarschijnlijk. Heel veel sterkte vandaag. 3FM draait de allerbeste muziek voor in de zon. Met bijvoorbeeld zometeen de nieuwe 3FM mega-hit is deze week van Harry Styles. Ook Loud Luxury, Buddy Joe. En hier is Sam Fender, Olivia Dean.

De nieuwe 3FM megahit. Ja, heel leuk. Komt van een opkomende artiest. Misschien heb je er ooit wel eens van gehoord. Zijn naam is Harry Styles. Ja. Een tijdje geleden, toen hij een break nam van het maken van muziek, vertrok hij naar Berlijn. En daar belandde Harry in een donkere club, waar hij zich voor het eerst sinds jaren weer een normaal mens voelde. In plaats van een popster die overal herkend wordt, overal op de foto moet. Ja, hij heeft uiteindelijk zelfs staan huilen op de dansvloer. Omdat hij het zo'n bijzonder moment vond. En daarom is Dance No More een ode aan die ene clubnacht. Ga je deze week extra vaak horen, want hij is de 3FM mega hit. Mijn naam is Ramon. Ik draai de meeste.

0: fakkelparcours trotseren. En dit was hoe de overwinning klonk.
1: Eerste reactie, jullie hebben de zomer.
2: Helemaal back off.
1: Maar wat doen jullie, powerlift of zo? Waar komt die tempo vandaan?
3: Nou, ze heeft net de High Rocks gehad, dus
2: ja, ik kan echt niet meer lopen.
3: En bedankt, hè.
1: Van harte gefeliciteerd. Het allermooiste wat je kan winnen, hebben jullie gewonnen.
2: Wat nice.
0: Jenny en Lise hebben het 3FM Gouden Festivalbandje gewonnen. En ja, dit is één van de bands die ze live gaan zien. Headliner op Pinkpop, 21 Pilots.

0: vakgenoot van Utker, Pepper en Phil.
1: Smoke weed every day.
0: Dr. Dre samen met Snoop Dogg, you're the next episode bij 3FM. De serverkasten van de NPO Luister-app die hebben het zwaar deze ochtend. Ja, niet eens door de warmte, maar wel door de hoeveelheid appjes die weer binnenkomen. Noah die stuurt vanmorgen extra goed begonnen aan mijn werk als hovenier, zodat ik vanmiddag weer lekker klaar ben. Als het zonnetje nog harder gaat schijnen, kan ik ook genieten. Joelle die heeft vanmiddag een bootje gehuurd samen met vriendinnen. En Stijn gaat naar Antwerpen met zijn vriendin op het terrasje zitten. Lekker. 3FM'ers erbij met het mooie weer met Shawn Mendes, Camila Cabello zometeen. Dit is de 1975.

0: al die muziek waar meteen de geur van factor 50 zonnebrand vanaf komt. Shawn Mendes met Camila Cabello, Señorita.
1: 3FM. Ramon.
0: Ja, heel goed nieuws trouwens voor de zangeres die je nu hoort. Ik heb het even opgezocht. Ja, ik was hier toch een klein beetje bang voor. Maar je mag gewoon de zon in als je botox gebruikt. Ja, ik was een beetje bang voor dat kaarseffect, weet je wel, dat je helemaal wegsmelt.

0: Will Smith, Niall Horan, Drive Safe, 3FM, Madonna, The Force, Sabrina Carpenter, de nieuwste Bring Your Life. Komt nog veel meer muziek aan zometeen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Ramon.
1: Met onder andere deze.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat te doen.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnen.

0: hele goede morgen. Geniet lekker van de warme zaterdag. 3FM is erbij met de beste muziek. Sommer zometeen ook Armin van Buuren. Eerst het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. De dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Sidney. Dan 3FM Verkeer van de ABB. Zijn op dit moment, dit zijn de 3 langste vertragingen op dit moment in Nederland. De A1 Amsterdam, Apeldoorn. Daar heb je voor Barneveld een hele lange vertraging. Een uur, dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. A12 Duitse grens voor Duiven. Daar heb je, sorry, nog 1 opnieuw. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven daar heb je 22 minuten vertraging. En de laatste file op de A16 Rotterdam Breda voor knooppunt Ridderkerk. 14 minuten. 3FM.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: beste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Zo!
5: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: 3FM. Ramon Verkoeien.
7: Hele goedemorgen. Ja, zonnetje schijnt. Lekker een warme dag vandaag. En dan ook nog de radio op 3FM voor de beste muziek. Hè. Samber zometeen. Miley Cyrus komt eraan. En eerst Armin van Buuren. This is what it feels like.

Armin van Buuren daarvoor, This Is What It Feels Like. Lekkere tropische dag voor een terras, strand. Maar het festivalseizoen is ook lekker onderweg. In Enschede heb je bijvoorbeeld het festival. Ronnie Flex, Gerard Joling en Busy staan daar. In Reuver kun je dansen op Opdree Festival. Lentekabinet vind je in OSA met onder andere Chris Tassie en Sef vandaag. En dan heb je ook nog Harmony of Hardcore. Lekker beuken in air. Heel veel plezier als je erheen gaat.

0: Still, Good Grief bij 3FM. Miley Cyrus daarvoor, Flowers.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: De hele dag extra veel zomerse tracks op 3FM. En als je aan zonnige landen denkt, dan denk je niet meteen aan Schotland. Maar toch is dat het land van herkomst van een DJ die eigenlijk elk jaar weer een

0: Eerlijk is eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

Fuck you, Calvin Harris, allernieuwste met Jesse daarvoor, Satisfy. Drie van weer, als je dan niet gemerkt hebt, het is warm buiten in het noorden rond de 25 graden. En er kan een klein buitje vallen, maar in het zuiden volop zon, temperaturen tot 30 graden.

bij 3FM. Heb je de oranje vlaggetjes al klaar liggen? Is je oranje shirt al gestreken? Is je vuvuzela al afgestopt? Ja, bij dat laatste hoop ik vooral dat het antwoord nee is. Lekker laten liggen, die toeter. Maar verder ja, begint de oranje koorts wel al een beetje aan te komen. Nog maar 19 dagen tot de start van het WK. En daar gaan we met 3FM ook heel bijzonders mee doen trouwens. Binnenkort meer. Alvast een liedje om in de stemming te komen. Dario G, Carnaval de Paris.

0: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ebed toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.

Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.

0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
12: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: 3FM. Lekker van je extra lange Pinksterweekend. 3FM draait de meeste muziek. Somjeu, Major Lazer en Jim Gardner zo meteen. Eerst het nieuws van 12 uur.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel, Dorien. Dan 3FM Verkeer van de ANWB Verkeersinformatie. We hebben op dit moment 3 files met een vertraging langer dan 10 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam voor knooppunt Benelux. Heb je richting de A15 is dat Europoort, 14 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven, 13 minuten. En de laatste op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk, 19 minuten vertraging. 3FM.
11: Is dit allemaal van jou?
15: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
22: Allsafe. Geeft ruimte.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
24: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
25: Wie, ik?
24: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
25: Echt waar?
24: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
25: Dat is stoer van mij.
24: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
25: Woehoe!
24: Op sunweb.nl.
26: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
29: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
28: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
29: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
30: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
31: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
32: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
33: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
34: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
35: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
36: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
37: Domino's.
0: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
1: 3FM. Ramon Verkoeien.
20: Hele goede middag. Zometeen te winnen een zak kroephoek naar keuze in de Sloomse Wens. En je krijgt natuurlijk de meeste muziek van de hele wereld. De Nederlandse Harry Styles, sorry, zometeen ook Major Lazer. En eerst Zon Mieu.

0: Ah. Het wordt gewoon nog warmer met Bruno Mars op de radio. Risk It All. Zometeen hoor je Taylor Swift. Noah Kahan, de allernieuwste, komt eraan. American Cars en ook In Cara. Kennen we die nog? Dat is echt zo'n lekkere zomerplaat ook. Ach, Jordan zometeen.
1: De slomste mens.
0: Ja, we doen het rustig aan in dit weekend. Niet alleen maar door de warmte, maar ook omdat het gewoon lekker weekend is. En we spelen De Sloomste Mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. Aan jou de vraag om te raden wie er dan vertraagd is. Is best wel moeilijk vandaag, moet ik zeggen. Dus zet de radio vast harder, belangrijk ook. Heb de NPO Luister-app, download hem even. Want als je het antwoord weet, moet je hem meteen doorsturen naar de NPO Luister-app. Dan win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Oelala. Het meest exotische wat ik nu kan benoemen. Let heel goed op, wie hoor je hier vertraagd?
2: Er wordt van alles gespeculeerd. Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media en
0: wie hoor je hier vertraagd?
2: Maar er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd.
0: Ja, en gewoon een koninklijke editie hè, vandaag. Heb je het antwoord? Laat het meteen weten via de NPO Luister. Wie hoor je daar? Wie was de sloomste mens? Wie in een zak groepen naar keuze?

0: Zo aan de telefoon wil dat eigenlijk bijna niet.
1: Nee, dat gaan we ook helemaal niet doen, René. Dat is ook beter. Nee, precies. We zien je gewoon binnenkort een keertje. Als het dan echt, als je helemaal klaar bent ervoor, dan komt dat moment.
0: Ja, nee, precies.
1: Zo is het. René, ondertussen zit je wel in de finale natuurlijk van de Sloomste Mens. Weet je wie er vertraagd is vandaag?
0: Zeker, prinses Alexia.
1: Laten we luisteren of dat het goede antwoord is.
2: Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan.
1: Ja, dat is het goede antwoord natuurlijk, René.
0: Yay!
1: Hey, ze was in het nieuws natuurlijk afgelopen week. Heb je het gezien?
0: Nee, ik heb het wel heel vaak voorbij zien komen op Facebook en zo.
1: Oh ja, precies. Want ze had een interview, hè, waar ze onder andere even uitlegt over de situatie met Antoon. Hè. Hebben ze nou een relatie, daar wilden ze niks over kwijt. Dat je ook denkt, joh, laat dat meisje een keer met rust. Toch?
0: Ja, nou precies.
1: Hey, ja, het levert je wel op. Oh, sorry, wat wou je zeggen nog, René?
0: Nee, ik ga lekker door.
1: Dit krijg ik ook thuis te horen altijd. Nee hoor, praat lekker door. Je zit toch de hele dag te praten, Ramon. Je wint een zak kroepoek naar keuze. We hebben naturel, cassave, Bali, Jakarta of saté. Welke wil je winnen?
0: Bali.
1: Bali, gaan we naar je opsturen en succes met zangles, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Doei, René. Hoi.
0: Doei.

0: De allernieuwste Noah Kahan, American Cars. Zometeen Fast for the People. Ook Taylor Swift komt eraan. En MC Hammer, Can't Touch This, zo je zometeen.
1: De slomste mens.
0: Maar eerst is het tijd voor de grande finale van de slomste mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En jou de vraag, ja, wie hoor je hier vertraagd?
2: In context van media. En...
0: hoogtepunt uit het gesprek hoor je nu.
2: Maar...
0: Ja, het is tijd voor de grande finale. Die spelen we met René, 28 jaar uit Hengelo. Hi René.
3: Hi Ramon.
0: Hoe is het bij jou? Is het warm?
3: Nou ja, ik moet zeggen dat het wel goed vertoeven is. Dus ik heb vanaf het begin al alles al dichtgegooid. Dus gewoon lekker vertoeven hier.
0: Heel goed, de gordijnen dichtgehouden ook. Zit je helemaal in het donker nu?
3: Ja, het is net de Batman.
0: Oh, wat goed. Heb je ook een Batmobiel?
3: Nou ja, een overdekte schoolmobiel. Oké. Okay. Dat ook mee.
0: Dat telt ook mee, bij deze dan. Hey, okay. René, wat ben je aan het doen vandaag, op deze warme dag?
3: Ik ben aan het oefenen voor zangles.
0: Hey, leuk. Zit je op zangles?
3: Ja, al bijna 8 jaar nu, denk ik.
0: Oei, dan wordt het niet vlotter dus.
3: Het is eigenlijk dat ik geen band of iets ga vinden hier in de buurt, zeg maar.
0: Dus dan moet je het wel alleen solo doen, ja. Wat zing je dan, René?
3: Ik zing met name Nederlandse, Engelse pop.
0: Oh, leuk. Wat zijn, heb je dus wat voorbeelden wat je dan zingt van liedjes?
3: Van Rihanna tot Bruno Mars en van alles.
0: Oh, wauw zeg. Ja, het is René dat we een klein beetje uitlopen. Anders had ik gevraagd, kun je wat zingen?
3: Dan moet ik eigenlijk altijd...

0: ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen, live your dreams.
14: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
13: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
15: Dat wordt genieten!

0: muziek zijn verkoelende werk verrichten. Zometeen met Play YT's, Hey There Delilah en Okeya Grace and Strangers. Eerst gaan we naar het nieuws van 1 uur. Het NOS Journaal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloes over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Deze week komt je trek aan zijn trek. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
10: Domino's. Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker. Van je huis houden.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo

Vandaag is het alleen Mark zonder maïs. Heeft namelijk een clausule in haar contract dat boven de 30 graden hoeft ze niet naar de studio te komen. Vind ik persoonlijk heel onsympathiek. Maar goed, ik zit maar in mijn eentje dan. Nee, is niet waar, hoor. Ze heeft gewoon een bruiloft. Dit is Wim Rex aan Faithless.

puinhoop gemaakt van die kast vanochtend. Niet normaal. Op zoek naar de Plain White Tees. Hey, daar die Lila hoorde je, want met dit heerlijke weer. Oh, dit heerlijke weer. Toen ik al even massaal een wit t-shirt aantrekken. Ik zie heel veel mensen in het wit ook vandaag, toen ik onderweg hier naartoe was. En ja, dit vind ik allemaal wel, dat vind ik allemaal lastig. Want dan wil je toch een beetje veilig doen met die zonnebrand. En dan doe je een wit shirt aan en dan die combinatie. Dan heb je ineens een soort van shirt vol gele vlekken. Alsof het lijkt alsof je broodje saté hebt geknuffeld. Wat ik over het algemeen sowieso heel vaak doe. Maar dan wel hopelijk zonder vlekken. Even een tip. Eerst smeren. Even laten intrekken. En dan pas je shirt aan. Het weer was ook zo slecht de afgelopen tijd. Dat ik ook al die... Ik heb dan een soort van... Ja, ik ben een beetje lui daarin. Wij gaan binnenkort verhuizen. Dus alle gebreken in ons huidige huis, die lossen we niet meer op. En ik heb dus al maandenlang heb ik een kledingkast waar de schroefjes en de dingen die zeg maar de planken in stand houden, die zijn gebroken. En die zijn kapot gegaan, dus ook echt heel erg lastig te fixen. Dus ik heb nu niet zeg maar verschillende planken met kleren. Ik heb echt één hele grote verticale kast als een soort toren van Pisa, waar zowel broeken, onderbroeken, shirts, truien, korte broeken, sokken, alles ligt er. Dus vandaag zag ik zeg maar op ongeveer 6 shirts, 6 kledingstukken van onderen van die toren van Pisa zag ik al mijn witte dingen liggen en al mijn leuke, hippe, gezellige zomerbloesjes. Dat was wel een kleine chaos. De kat is eronder bedolven, mijn vriendin is die nu aan het uitgraven. Ik hoop zo wat te horen. Accordion Bibi Rex aan Fateless, New Religion, dit is 3FM. Mark en Mai, zonder Mai. Mai heeft in de contracten clausule, boven 30 graden hoeft ze niet te komen. Heel onsympathiek, stuur haar vooral een DM wat je daarvan vindt. Nee, dat is niet waar, ze heeft gewoon een bruiloft. En wat hebben die mensen geluk zeg met dit weer nu. Als ze ook vorig weekend natuurlijk kunnen hebben, sta je met 11 graden in de regen, sta je getrouwd te zijn. Strangers komt eraan van Kenya Grace. En eerst is hier de allernieuwste van Nothing But Thieves, die heet Evolution. Die gaat niet letterlijk over de evolutie, want dan zou het liedje namelijk beginnen met ja, een chimpansee en eindigen met een dik zak in een wit shirt op de bank. Met een afstandsbediening. Dit is Nothing But Thieves. En de nieuwste. Evolution.

Omdat ik heel vaak Kenya Grace luister, krijg ik heel vaak van die aanbevelingen op Spotify of Apple Music en zo. Dan krijg je allemaal van die artists similar as Kenya Grace. En die hebben allemaal een beetje dezelfde beat, gewoon een beetje dezelfde sound. Maar die weten toch niet dezelfde sfeer te creëren als dat zij doet. Dat donkere, dat nachtelijke. Ik vind het echt schitterend. Hopelijk is het ook een klein beetje een voorbode voor een nieuw album wat eraan komt. Kenya Grace hoorde je zojuist en Strangers. Dit is 3FM, Olivia Dean en Man I Need hoor je zo meteen. En ja, dit is dan toch, hè. Ligt er eigenlijk een beetje aan waar je zin in hebt. Ik word zelf altijd wel echt heel erg slaperig ervan. Ik weet niet wat dat is. De seconde dat... Ik ben ook altijd heel erg aan het vloeken. En laat Ramon het maar niet horen. Maar ik vloek ook altijd, zeg maar, als ik dingen met tomatensaus neem of zo, neem ik alsnog gewoon een witte wijn erbij. Omdat van rode wijn ben ik helemaal oud. Eén rood wijntje en ik lig zo mijn half te eilen op dat terras. Maakt niet uit welk tijdstip het is of hoe vol mijn maag is. Gelukkig is er eentje waar ik wel heel energiek van blijf. En dat is de muzikale variant UB40 Red Red Wine.

Olivia Dean en Man I Need. Komt er toch fijne muziek altijd uit België? België is een fantastisch land. Goede friet, goed stoofvlees. Heerlijke stadjes waar de mensen net wat minder luidruchtig op het terras zitten te schreeuwen. En er ook nog eens een keertje gewoon zulke fijn besnaarde muziek. De band The Haunted Youth is een perfect voorbeeld daarvan. En dit is bijna een soort van throwback naar Zero's poppunk. Wat lekker, de nieuwe The Haunted Youth. Dit is For

de zaterdagmiddag. Mark en Mai, zonder Mai, die heeft een bruiloft. Maar lekker zeg, maar die zaten natuurlijk al wekenlang in een soort van, dat is volgens mij sowieso heel spannend als je gaat trouwen. En je wil dat buiten doen en je denkt, en je hoopt dan in Nederland een keer een mooie dag te treffen, dan is het volgens mij ontzettend lastig om te plannen. Moet je altijd een soort van plan B, plan C, plan D hebben. En plan F is, nou jongens, we doen het maar gewoon bij de Chinees binnen. Sorry, kunnen we de reservering vervroegen? En kan er gewoon in plaats van taart een babi pang hang bij? Ja, we doen het gewoon binnen. Ja, het is gewoon beter. Maar die hebben vandaag, goed, wij Nederlanders. Het zou me ook weer niks verbazen als iedereen nu bij die bruiloft staat van, jezus, wat een hitte. Wat een sauna. Je kan het ongetwijfeld horen van mij morgen of dat dingen zijn gesmolten. Of dat... Ik heb het ook één keer gehad. Ik heb een keer een bruiloft gehad. Ook op echt zo'n hele hete dag als vandaag. En dat was ook best wel vroeg in het jaar. Dus had je ook niet echt verwacht dat het tropische temperaturen zouden worden. Dat was een paar jaar geleden. En het was dan echt op het strand ook. Dus je had je pakkie aan en je zat helemaal tot in je nek, zat je ingesnoerd. En het was zo warm. En dan ook nog eens een keertje dat, dan moet je, ja, we gaan, kijk, hier is het strand en daar zijn de duinen. Zeg maar helemaal aan de horizon, daar zo inderdaad, zeg maar tussen die, bij die strandstorm daar, bij die zandstorm, daar gaan we trouwen. Dus dan moest je ook nog eens een keertje door heel het zand ploeteren. Dus het was ook nog eens een hete workout. Mijn bruiloften, het is, mijn vriendin en ik zijn niet voor niks al 5 jaar verloofd. Als we alleen al denken bij plannen van een bruiloft, krijgen we dit soort angstbeelden. De 3FM Mother Republic komt eraan. Runway. Fijn dat je er

korte broek aan vandaag. Dan kan je die heerlijke melkflessen etaleren aan de rest van de buitenwereld en hebben die vervolgens een zonnebril op. ...21 jaar. Zo oud is Def. Hij begon ooit met rappen in zijn huiskamer in Horen. Tot ongenoegen van iedereen in die huiskamer. Maar toen kwamen we er al snel achter. Oh, dat kan hij ook best wel goed eigenlijk. Een paar jaar later, voor een uitverkochte Paradiso, Wijnand en Jamie van de Ochtendshow waren natuurlijk in Paradiso om niet alleen die show mee te pakken, maar ook met een hele speciale reden om Def persoonlijk te vertellen dat hij deze maand officieel 3FM Talent is geworden. En dat is niet voor niks, want Def gaat heel groot worden. Is die misschien eigenlijk al heel erg? Dit is de nieuwste voor mijn toppers. Bijna een soort van 90s Snoop Dogg vibe. Het is wel bijna een PlayStation.

zou zomaar kunnen zijn dat je wel eens midden in de nacht balend in het zweet wakker wordt. Dat je vervolgens ligt te malen in bed en dat er door je hoofd maar één gedachte gaat. Ik wou zo graag dat er een concertregistratie online stond van Dua Lipa in Mexico. Wat natuurlijk best wel een hele specifieke gedachte is om over te malen midden in de nacht. Zeker niet als je er helemaal geen aanleiding voor hebt. Maar stel je voor dat ineens je partner naast je alleen maar ligt te malen en een beetje ligt te mompelen. Ik wou dat er op YouTube een filmregistratie was van het concert van Dua Lipa in Mexico. Ik weet niet eens of het wel een goed concert was, ik was er ook helemaal niet bij. Maar het klinkt gewoon zo leuk. Gewoon in potentie. Oh, ik wou dat het zo was. Ik ga nu op YouTube kijken. Oh. Nou hé, maar als je dat dus ligt te malen al de afgelopen weken, heb ik goed nieuws voor je. Jouw hele specifieke gedachte midden in de nacht is waarheid geworden. Want gisteren staat hij dus helemaal op YouTube. Live from Mexico, zo heet hij ook letterlijk. De concertfilm van Dua Lipa. En het is echt een genot om naar te kijken. Zo ontzettend vet gefilmd.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Human neemt je mee op schoolkamp. Maar wat als je heimwee hebt? Nora van 12 vraagt er alles over aan Roxanne Hazes, die dat gevoel heel goed kent. Kijk morgen naar De Mensenbib, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
14: Ik kan niet werken vandaag.
15: Waar heb je last van?
14: Koorts. Oranje koorts.
16: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.

0: maak stacks, zilver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
3: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
4: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
5: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
5: En weet je wat ook fun is?

Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per

0: No More. Die hoor je zo meteen na Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. En eerst gaan we naar het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. 3FM.
2: Ster. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: De wereldorde verandert in razend tempo.
6: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
7: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:55, VPRO NPO 2.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor mijn 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
14: Wow, wow, wow.
13: Nou, heb je niks aan.
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
0: Zometeen hoor je de nieuwste meegeven, die is van Harry Styles. Die heeft Dance No More. Als je een beetje filmkennis hebt, maak je zometeen kans op een 3FM verrassingspakket. En eerst zijn hier de Swedish.

geheim achter het mooie weer in Nederland. Ik ben iemand die graag dingen met elkaar verbindt. Ook al horen ze helemaal niet met elkaar verbonden te zijn. Ik zou ook een hele slechte centralist bij een telefooncentrale zijn. Maar ik heb het idee dat het mooie weer in Nederland, dat is echt pas sinds Harry Styles in Nederland is. Nou, vanavond staat Harry Styles nog 5 keer in de Johan Cruijff Arena. En sinds die hier is, lijkt die zon overuren te draaien. Dus ik heb een voorstel voor de Harry Party. Harry Schnarry. Harry, als je luistert, en dat doe je, blijf nog even de komende maanden. Dan, ja, dat zou kunnen zijn dat zeg maar, op een gegeven moment mensen wel een beetje soort van de Harry Styles burn.

dan oprot. Want dan wil ik gewoon lekker druilerig weer. Want ik hou van de herfst, dat is mijn favoriete seizoen. Maar tot die tijd, bij deze Harry, ik ga het eventjes allemaal naar je faxen. Contractverlenging voor de... Oh, er wordt ook gevoetbald in dat ding. Oh, maar dan kan dat toch gewoon s'avonds. En dan gaat Harry 's middags. Of andersom. Ah joh. Kom maar goed. Dit is 3FM, de zaterdagmiddag. Als je een beetje verstand hebt van films, dan heb je zometeen kans op een 3FM verrassingspakket. Dit is Kensington, Living 4, 3FM.

0: Be Yours van The Indian. Ja, misschien is het net nog even te warm voor vanavond. Ik vind het altijd lastig. Wij hebben dus zelf thuis geen verduisterende gordijn in de woonkamer. Überhaupt geen gordijn in de woonkamer, want we zijn lui. We dachten, er komt wel een keer. Nooit van gekomen. En dat is dus, dat vind ik dus, ik hou van de zomer, maar ik vind het altijd wel pittig als ik een filmpje van kijk. En dan denk ik, ja, dat is al gewoon klaar, ligt om 9:30. Dan ga ik niet ineens een van de horrorfilm zitten kijken. Maar misschien heb je dat wel, of ga je gewoon lekker naar de bioscoop. Heb je de afgelopen tijd veel films gekeken? Ik heb hier voor jou een 3FM verrassingspakket. Daar zitten heel veel leuke goodies in, zoals bijvoorbeeld een tas en een mokje en oordoppen en nog veel, veel meer. Een leuke tip als je een film al 1000 keer gezien hebt, maar je denkt, ja, kan ik daar nog wat uithalen voor mezelf? Voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Nou, wat je dan dus doet, dan ga je dus gewoon naar een streamingsdienst of pak je een ouderwetse DVD en dan zet je die film op, maar dan met de Duitse audiotaal. Dan worden sommige serieuze scènes worden ineens ja, nog tranentrekkeriger slecht of ze worden ineens heel erg onbedoeld hilarisch. De titels zijn ook heel vaak grappig. Bijvoorbeeld de film Home Alone, die heet in het Duits. Ja, denk maar even na, hoe heet Home Alone in het Duits? Kevin allein zu Hause. Ja, dat vind ik mooi. Ik heb hier een fragment voor je van een film, maar dan in het Duits. Als jij raadt welke film het is en dat doorstuurt naar de NPO Luisterapp. Schitterende app, neemt weinig ruimte in. Download hem nu. Als je dat doet en je hebt het goede antwoord, krijg je dat 3FM verrassingspakket. Filmknobbels opgelet. Dit is de opgave.
1: Ze zijn einfach zu schnell.
2: Hältst du es für möglich, dass mein Vorsprung an Kraft und Geschwindigkeit tatsächlich etwas mit meinen Muskeln zu tun hat? In diesem Raum? Denkst du, das ist Luft, die du gerade atmest?
0: Das ist die Aufgabe.

0: Ich habe ein Gefühl.
1: Du kannst nicht vorbei. Der Kino-Quiz.
0: Ik heb hier een fragment voor je, maar dan in het Duits. Een filmfragment. Dat is een van de tips voor mij als je een film helemaal zat bent en je denkt, ik wil een nieuw leven inblazen. Wat haal ik er voor mezelf nog uit als ik hem nog een keer kijk? Nou, doe het een keer met de Duitse audiotaal. Dat is op streamingsdiensten hartstikke makkelijk te selecteren. Ik wist trouwens, bijvoorbeeld op Amazon Prime heb je dus die Lord of the Rings serie, Rings of Power. Maar bijvoorbeeld ook series als The Boys en zo. En die zijn dus in het Nederlands naar gesynchroniseerd. Ik vind het best wel grappig, dat heb je over het algemeen niet met echte films, dat gebeurt hier. Anyway, dit was het fragment.
2: Sie sind einfach zu schnell.
3: Hältst du es für möglich, dass mein Vorsprung an Kraft und Geschwindigkeit tatsächlich etwas mit meinen Muskeln zu tun hat? In diesem Raum? Denkst du, das ist Luft, die du gerade atmest?
0: Dat was het fragment aan de lijn. Heb ik Leonie uit Groningen. Hallo, Leonie uit Groningen. Oh, wacht even hoor. Leonie, ben je daar?
4: Ja, ik ben daar.
0: Ja, yeah, daar is ze. Hallo. Hoe is het in Groningen? Is het daar net zo warm? Want ik heb altijd het gevoel dat in Groningen, dat het in Limburg warmer is. En in Groningen altijd net even wat tikkie harder waait.
4: Dat klopt. Maar dan nog is het warm.
0: Wat zeg je?
4: Dat klopt en nog is het warm.
0: Ah, kijk, hartstikke goed. En jij bent je aan het insmeren voor de barbecue. Ga je er zelf op liggen?
4: Nee, dat niet.
0: Met een beetje, ik dacht anders, olijfolie of zo. Insmeren bij de barbecue. Ga je lekker buiten staan, lekker in het zonnetje?
4: Nou, ik ga zitten terwijl ik bediend word, maar...
0: Dat is lekker. En wat is nou jouw ultieme favoriet op de barbecue? En wat mag voor jou absoluut wegblijven bij een barbecue?
4: Nou, ik vind gewoon een hamburger prima.
0: Ja.
4: En wat niet? Ja, niet. Ik heb niet echt iets wat ik niet per se wil hebben.
0: Nee, nee, precies. Oké. Okay. Dus niet dat jij zegt van joh, de speklapjes mogen wat mij betreft wegblijven. Ja. Ik wil die speklapjes altijd verkoold hebben, bijna.
4: Ja. Helemaal, kan ze helemaal knapperig en dun zijn.
0: Knapperig dun, maar dat je ook gewoon denkt van joh, dit had ook gewoon letterlijk uit een kolenmijn kunnen komen, zo zwart. wat was... ik heb het fragment nog even laten horen. Wat was het antwoord, beste Leonie?
4: De Matrix.
0: De Matrix. Dat is natuurlijk het goede antwoord.

0: Jij wint een 3FM verrassingspakket.
1: Nou, te gek.
0: Veel plezier vanavond.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Joe, doei.
0: Zijn er ook eigenlijk eierballen voor de barbecue? Bestaat dat niet?
1: Dat weet ik eigenlijk niet, maar het lijkt me een heel goed idee.

0: ik wil die speklapjes altijd verkoold hebben, bijna.
1: Ja, maar kan ze helemaal knapperig en dun zijn.
0: Knapperig dun, maar dat je ook gewoon denkt van joh, dit had ook gewoon letterlijk uit een kolenmijn kunnen komen, zo zwart.
1: Ja.
0: wat was, ik heb het fragment nog even laten horen, wat was het antwoord, beste Leonie?
1: De Matrix.
0: De Matrix, dat is natuurlijk het goede antwoord.

0: Jij wint een 3FM verrassingspakket.
1: Nou, te gek.
0: Veel plezier vanavond.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Doei, doei.
0: Zijn er ook eigenlijk eierballen voor de barbecue? Bestaat dat niet?
1: Dat weet ik eigenlijk niet, maar lijkt me een heel goed idee.

0: Veel plezier vanavond.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Joe, doei.
0: Zijn er ook eigenlijk eierballen voor de barbecue? Bestaat dat niet?
1: Dat weet ik eigenlijk niet, maar het lijkt me een heel goed idee.

0: Oh, Martin en Edje samen. Ja, ja, ja. Martin en Ed, hand in de studio. Beetje om elkaar heen dartelen. Beetje elkaar zo verlegen aankijken. Oh, ik wil eigenlijk wel een liedje met jou maken. Oh, ik denk al ja. Zullen we het gewoon doen? Ja, we gaan het doen. Martin en Ed, lekker. En het is gewoon een heel goed nummer geworden. De allernieuwste van Martin Garrix en Ed Sheeran. Hoorde je hoe ik die thee van Martin een beetje liet wegvallen om extra Amerikaans te klinken? Martin Garrix. Routine hoorde je van hun twee, dus op 3FM. Het nieuws komt eraan van 3 uur, altijd feest. Last Ketchup Song, daar heb ik gewoon heel veel zin in. Ketchup Song, voor niet alleen wat vrolijkheid, maar ook natuurlijk gewoon een heerlijk complimenteus sausje voor als de barbecue vanavond wordt opgewarmd. Alex Warren en Fever Dream hoor je ook zo meteen.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allstate geeft ruimte.
11: Nieuw!

0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
6: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
5: Dus nog meer vakantie voor je geld.
6: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
7: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
13: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: 3FM. Zometeen de ketchup song. Waarom ook niet? Met het lekkere weer van 30 graden. Oh. Ook Macklemore, Ken Haldes en Bakermat. De megahit van vorige week. Dat allemaal na het nieuws van 3 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
17: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
18: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
17: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
19: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
21: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
22: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
23: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
24: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
23: Nu bij Dirk. Perfect Fit kattenvoer. 2,99. Vinden ze lekker.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Zometeen een ode aan een geweldige saus, namelijk de Ketchup Song. En ook nog eens een keer een geweldige nieuwe track die een ode is aan de Negroni. We zitten in de zomersfeer bij 3FM, nu Macklemore.

Alex Warren en Fever Dream hoorde je bij 3FM. Het is bijna kwart over drie op deze zaterdag. Inmiddels doen we bijna gewoon een beetje. Dan weet je dat het echt heel warm is in Nederland. Als je je doet denken aan een hele zonnige vakantie op Sicilië. Daar leek het een beetje op. Alleen dan helaas zonder de bergen. Zonder de fantastische Italiaanse restauranten. Er zijn er genoeg goede hoor in Nederland. Maar ik kan het toch echt niet tippen dan dat je daadwerkelijk in het land zelf aan het eten bent. Wat denk je de domste. Soms heb je van die beginnersfouten die je eigenlijk niet meer verwacht te maken. Zeker niet als je zeg maar gewoon tegen de 40 loopt als leeftijd vorig jaar. Dat je denkt, nou, ik heb inmiddels alles wel meegemaakt qua vakantie. Dus op zich heb ik het wel door hoe het werkt. En dan toch de fout maken om naar Sicilië was fantastisch. Vorig jaar, dat was dan echt gewoon, iedere dag was het gewoon consistent. Wist je, iedere dag wordt het 32 graden. Niet minder, niet meer. Het wordt gewoon iedere dag op piek wordt het 32 graden. En dat je dan vervolgens met je Nederlandse kaaskoppenhoofd nog steeds denkt, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan lekker de stad in om 1 uur 's middags. En dat je dus dan naar Palermo gaat. En Palermo is echt zo'n hele. Het is ongetwijfeld een hele mooie stad als je er op een juist moment komt. Maar wij zaten precies. Dan denk ik, oh ja, het is heel druk. En overal afval op straat. Want dat is toch een soort van nawee van de maffiapraktijk in Sicilië. Dat niemand het vertrouwt om zijn afval neer te zetten. Want er wordt toch niet opgehaald. De spullen maar gewoon op straat neer. En dan zit je in Palermo. Is het bloedheet. En 1 uur 's middags, dan denk je, oh, dan gaan we lekker lunchen. Oh, dan gaan we lekker. Weet je wat je in Nederland al gewoon bij de. Oh, dan gaan we lekker naar Laplace. Maar dan kom je daar. En dan zoek je een restaurantje op. En alles rond 1 uur, 2 uur 's middags is gewoon dicht. Vanwege die enorme bloedhitte. Waar dus alleen domme Nederlandse toeristen het wagen. Om vervolgens lekker buiten te gaan lopen. Nou, we werden zo gedesillusioneerd. Gingen we naar huis. De rest van de vakantie hebben we gewoon bedacht. Oké, dit is wat we doen. 'S Ochtends opstaan, ontbijtje. Niks doen, niks doen, niks doen. En dan zo rond 4 uur 's middags, als het weer een beetje toelaatbaar is qua temperatuur, dan gaan we weer op pad. En dat moment is nu dus aangebroken in Nederland. Het is 3:15, dus nu begint het een beetje oké te zijn. Dan hoef je misschien niet al te heftig in te smeren als je naar buiten gaat. Ik dacht, om in dat sfeertje te blijven, er is dus een Italiaans duo, Roberto en Andrea. En die gaan samen door het leven als het duo Mind Enterprises. Misschien heb je ze wel eens een keer op internet voorbij zien komen. Dat is die kalige oude man met snor en sigaar in de hand. En die andere man drinkt altijd een cocktail. Een beetje een langwerpige slungel. Zij wonen in Turijn, hebben daar een balkonnetje en doen ze allemaal geweldige filmpjes maken ze voor social media, Mind Enterprises. En zij maken dus ook muziek. En ze hebben een nieuwe single uit, dat is een ode aan de Negroni. Ja, en dat is dan toch wel een hele toepasselijke track om vandaag te draaien. Maar ik dacht, voor

Last Ketchup en de Ketchup Song. En ik vind het fijn om weer even dat sfeertje te blijven. Dit is de Italiaanse duo Mind Enterprises. Roberto.

Special die hier langs waren. En een paar jaar geleden dachten, weet je wat, dan gooi je er even een punkversie uit van Amigo. En dan vind ik het toch een fijne guilty pleasure om die heel stiekem erachteraan te plakken. Dat je denkt, huh? Maar dat waren ze echt dus. Het was niet een van de gare coverband. Dit is 3FM. Jim Gardner met zijn nieuwste Hardwired. Hoor je zo naar Sam Smith, Unholy.

Unholy van Sam Smith. Zometeen. Calvin Harris en Blessings na deze van nieuw Nederlands talent. En wat is die goed, zegt Jim Garner. Dit is Hardwired.

Blessings hoorde je. Er zijn van die tracks die met dit weer... Ja, ik ben zelf altijd wel echt een roadtrip mens. Ik vind het altijd heerlijk om gewoon te rijden. En dan ook te denken van... Ineens op een of andere, in een of andere midden in een weiland... dat je een weg naar links hebt en een weg naar rechts. En dat je dan ook niet op Google Maps kijkt, maar dat je denkt... Oké, wat zullen we nu doen? Zullen we naar links of naar rechts gaan? Uiteraard heb ik in de hoop dat ik ergens een goede snackbar tegenkom... of een goede ijssalon. Maar dat zal dan gewoon binnen doorrijden... en dan een route die normaal een uur duurt... daar ineens 3,5 uur over doen, dan kan je me echt van wakker maken. Ook bijvoorbeeld richting België of richting Duitsland. Heerlijk, die kleine dorpjes waar je dan terechtkomt. En als je dan het raampje open hebt, zeker met dit weer... en je hebt inderdaad een vanille ijsje in de hand... of misschien een lekker broodje kalfskroket. En dat je in die auto zit en je denkt, de dag is toch zo lang. We hebben nog zoveel leuke dingen te zien en te beleven en te ontdekken. Er zijn sommige liedjes die net wat lekkerder klinken in de auto. En één daarvan is, en dat is sowieso een band die echt gemaakt is voor dat soort activiteiten. The War on Drugs, dit is Change.

Als je nu in je achtertuin in een tuinstoel zit, dan heb je waarschijnlijk de afgelopen 6 minuten om je heen gekeken, naar beneden gekeken, naar links en naar rechts gekeken en gedacht, het is toch dezelfde tuinstoel die ik altijd al had. Maar met de muziek van The War on Drugs zit die stoel ineens zoveel lekkerder. Dit is 3FM op zaterdagmiddag. Benson Boone en Mystical Magical hoor je zo meteen. Sarah.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten!
0: Ja, dus! Aldi.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
8: Domino's.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Okay. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Social Deals Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo!
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
19: Hey jij daar!
20: Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
20: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
20: Heb jij ook zo zin in vakantie?
19: Prijsvrij vakanties.
2: Goedemiddag, zo meteen is het tijd voor een nieuwe editie van de Verlanglijst op 3FM. Ga je allemaal horen na het nieuws van 4 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan op de files, het zijn er gelukkig maar 3. We beginnen op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Culemborg. Daar is een ongeluk gebeurd, 10 minuten vertraging. De A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam Westpoort en aansluiten met

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Allsafe. Geeft ruimte.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Goedemiddag, het is een paar minuten na vier op de zaterdagmiddag van 3FM. Dat betekent dat het weer tijd is voor de allerbeste platen van deze week, gekozen door jou. Die lijst staat bekend als de verlanglijst, daar gaan we zo meteen mee beginnen. Eerst nog even een kort overzicht naar de top 3 van vorige week, want toen waren dit volgens jou de allerbeste platen.
1: 3.
0: Harry Styles met American Girls. Drop Dead van Olivia Rodrigo. En vorige week was er nieuwe nummer 1, Lady Gaga met Doechii, Runway.
1: 1.
2: No matter what.

0: Vorige week kwamen ze op nummer 1 te staan. Ze kregen de meeste stemmen. Lady Gaga en Doechii. Runway hoorde je op 3FM. Maar goed, dat was afgelopen week. Vorige week. Wat nu is, dat is wat gaat tellen. De hele week heb je kunnen stemmen op jouw favoriete platen van dit moment. Heb je kunnen doen op 3FM.nl. En als je dat hebt gedaan, heb je dus ook bepaald hoe de toplijst van vandaag gaat klinken. Mocht je denken, ja, dat vind ik leuk. Ik ben een groot muziekliefhebber, dus ik vind het wel leuk om ook te gaan stemmen. Nou, dan wil ik je uitdagen dat te gaan doen. Dat kun je doen op 3FM.nl of via de NPO Luister-app. Even klikken op verlanglijst en dan wijst het zichzelf. Want ook Carlijn heeft het gedaan, hè? Carlijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ben je een beetje aan het genieten van het weer?
1: Ja, zeker. Ik sta bij een buitenzwembad, dus dat is zeker genieten.
0: Oh, heerlijk zeg, heerlijk. Dat klinkt goed. En toch nog even tijd vrijgemaakt om met de radio te bellen.
1: Ja, zo'n belangrijk thema altijd.
0: Nou ja, het gaat over een plaat. Daar wil jij wel wat over vertellen, geloof ik. Hè? Waarvan je denkt, dat mag wel hoog op de lijst komen.
1: Ja, ik vind dat heel mooi dat Merel een liedje maakt. Ja. Over dat mensen het ouderschap mogen invullen zoals ze zelf willen. Mm. Nou, dat vind ik graag een zesje.
0: Nou, jouw stem is meegeteld. Hij staat erbij, Carlijn. Ja. Nog even voor de zekerheid. Dus Merel, zeg je, met Baby, die moet heel hoog op de lijst komen.
1: Deze, op nummer 1 klaar.
0: Op nummer 1 zelfs?
1: Ja.
0: Nou ja, we gaan achterkomen hoe hoog ze is geëindigd. Ik verklap wel vast dat ze in ieder geval op de lijst staat, Carlijn.
1: Hartstikke fijn.
0: Hey, ik zou zeggen, geniet lekker van die zon en nog van het buitenzwembad. En tot de volgende keer maar weer.
1: Tot de volgende keer. Doeg!
0: Doeg! We gaan beginnen met de verlanglijst. En waar Merel is geëindigd, dat hoor je vanzelf. Daarvoor beginnen we eerst bij nummer 39. Daar staat Nou Horan deze week met Dinner Party.

38 deze week. Bruno Mars met I Just Might. Je luistert naar de verlanglijst op 3FM. De meest democratische hitlijst van heel Nederland. Want jij bepaalt wat hier gedraaid wordt. En dat doe je dus door te gaan stemmen op 3FM.nl. Op de verlanglijst op je favoriete platen. Dat zorgt er ook voor dat elke week die lijst weer anders klinkt. Het kan zomaar zijn dat een plaat niet genoeg stemmen krijgt. En dat hij dus de lijst moet gaan verlaten. Ja, deze week is dat ook het geval. Er zijn deze week 4 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat de 4 het veld daarvoor moeten ruimen. Degene die je niet meer gaat horen, dat zijn deze. 5 weken voor Ray. Drive Safe van Miles Smith.

My Desire van Janet Leigh. Een paar opvallende platen die de lijst verlaten. Zeker die van Joe, die heeft er 27 weken in gestaan met End of Beginning. En ook die Ray-plaat, die Click Like Symphony. Ik had zelf wel gedacht, die gaat het om wel even volhouden. Na 5 weken helaas uit de lijst. Maar er is ook goed nieuws aan dit allemaal. Dat betekent ook dat er 4 nieuwe platen opstaan. En de eerste van die 4 nieuwe, die ga je zo meteen horen op nummer 35. Eerst nummer 36, dat is Jelly Roll. Na Justin Bieber op 37 met Beauty and the

0: Just, Jackstyle en John de Drieës. Turn the Lights Off komt nieuw binnen op de verlanglijst op nummer 35. Wat ik toch opmerkelijk vind, is toch al een behoorlijke tijd een hit, zeker op TikTok. Maar het succes begint nu pas echt op zijn hoogtepunt te komen. Want deze week is er ingestemd door jou. Onder andere Amy, Lotte, Mark, Joris, Emily en ik zie ook Maas voorbij komen. Thanks voor het stemmen. En van die ene nieuwe binnenkomer die we net hoorden, gaan we gelijk door naar de volgende nieuwe binnenkomer. Die staat op nummer 34 van Kevin en Roxy Dekker. Die komen voor het eerst binnen met Jij hebt mij.
1: Nieuw op de verlanglijst.

gaan met Liar op nummer 31. Was afgelopen woensdag nog te gasten bij Camping Nooit Slapen. Daar ging je spelen bij het kampvuurconcert voor de kandidaten voor het 3FM Gouden Festivalbandje. Goed, je hoort op nummer 31 dus met Liar en Miga. Wat betekent dat we zijn aangekomen bij de nummer 30. En die trappen af met een nieuwe binnenkomer. Shanna Spyro met Material Lover. Die track zit ook in het tweede deel van The Devil Wears Prada. Die dus nu ook in de bios draait. Dus dikke kans dat veel mensen hem daar hebben gehoord en dachten, pot verdrie, wat een goede tune, daar ga ik op stemmen. In ieder geval de mensen die hem goed vonden, een paar eventjes. Eline, Michel, René, Lisanne, Evie, ik zie ook Suus. Shanna Spyro komt opnieuw binnen op nummer 30 met Material Lover.

is zo'n rammer. Op nummer 29, Tomorrow and Somewhere Else. Dat tijdens de meest democratische hitlijst van heel Nederland. De verlanglijst op deze heerlijke, zonnige zaterdagmiddag, waar jij de afgelopen weken kunnen stemmen op je favoriete platen, die hoor je nu voorbij komen in de vorm van een toplijst. Zometeen op nummer 27 daarvan, Higby, Nothing. Maar eerst deze prachtige Bruno Mars. Dit is Risk It All op 28.

Op nummer 27 Higby en Nothing. Na het nieuws gaan we verder met de nummer 25. En dat is, of nummer 26. En dat is deze. Ray met Where Is My Husband staat nog steeds op de lijst. Op nummer 26 deze week is de eerste die je gaat horen na het nieuws. Verder tellen we ook af natuurlijk naar de nummer 1. En hoor je ook nog opnieuw.

0: Lidl voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
7: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
6: Prijsvrij Vakanties.
9: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
11: De verlanglijst gaat zo meteen verder bij nummer 26. Ray en Where is my husband? Eerst nog het laatste nieuws en dat is het nieuws van 5 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan op de files. De eerste staat op de A2 Utrecht, Den Bosch tussen Vianen en Everdingen. Er staat een spoedreparatie aan de weg. Je bent een kwartier langer onderweg daar. En de A16 Rotterdam, Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. 25 minuten. Rij voorzichtig.
13: 3FM.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
16: Domino's. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alles schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
19: Bij Ethos. Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Bob, wat doe je?
6: Ik ben een vakantie aan het boeken.
21: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
6: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
21: Lekker!
22: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Ah! Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
13: 3FM. Juri Leeflang.
11: Goedemiddag, je luistert naar de meest democratische hitlijst van Nederland. Die heet de verlanglijst en alle platen die je hoort, die zijn gekozen door jou of andere muziekliefhebbers. Hoe je dat doet, leg ik je zo meteen uit.

jou is samengesteld. En mocht je voor het eerst luisteren of misschien niet helemaal weten hoe dat precies werkt, is heel eenvoudig. Als je van muziek houdt, dan wil ik je vragen even te gaan naar 3fm.nl. Klik daar op verlanglijst en dan kun je daar invullen wat de allerbeste platen van dit moment zijn. Gewoon even aanvinken en op verzenden drukken, dan heb je dus ook gestemd. En hoor je dus op zaterdag hoe hoog jouw favoriete plaat is geëindigd.

natuurlijk wel genoeg stemmen krijgen. En het is dan ook dus logisch dat de nummer 1 plaats de allermeeste stemmen heeft. Nou, vorige week was dat de nieuwe nummer 1, Lady Gaga met Doji en Runway. Of dat nog steeds zo is, dat ga je horen iets voor 7. Daarvoor gaan we eerst verder aftellen. En daarvoor zijn we gebleven bij nummer 24. Staat een nieuwe binnenkomer van Kacey Musgraves met Dry Spell. En mocht je haar naam nog niet kennen, Kacey Musgraves, is niet zo heel erg gek. Zij is in Amerika heel groot, maar ze zit wel echt, echt diep in de country scene. Maar goed, country is hip and happening. Dus inmiddels weten ook de niet doorgewinterde country fans haar te vinden in Nederland. En dat werpt ze vruchten af, want ze heeft genoeg stemmen gekregen om op de verlanglijst te komen. En ook nou, vrij aardig wel. Op plek 24 komt ze binnen met Dry Spell. Dit is Kacey Musgraves.

nummer 22, Somber and Potential. Daarvoor ook de Bausa en de Magnetic op 23 natuurlijk. En die Somber die staat aankomende zomer onder andere op Siget, Pukkelpop en ons eigen Lowlands Festival. En Jenny en Ilse gaan hem dus waarschijnlijk twee keer live zien, want zij wonnen afgelopen donderdag het 3FM Gouden Festivalbandje na 3 dagen keihard strijden. Hey, en dat bandje geeft ze natuurlijk toegang tot 8 festivals op de kosten van 3FM. Mocht je denken, ja, ik ben niet Jenny of Ilse en ik heb ook geen Gouden Festivalbandje, maar ik ben wel groot fan van Somber. Nou, Lowlands is nog niet uitverkocht, dus als je een beetje tactisch afwacht, dan kun je best wel een beetje het in de gaten houden op de sites. Dan kun je denk ik wel voor een prikje naar Biddinghuizen aankomende zomer. En daar staat dan dus ook Somber. Goed, we gaan verder met de lijst. En daar komt Taylor Swift weer eens een keertje om de hoek kijken. Dit keer met Elizabeth Taylor. Ze zakt wel flink. Vorige week nog op nummer 7. Deze keer op nummer 21.

DX. Rock Music op nummer 20. En daarmee stijgen ze van nummer 32 naar nummer 20 dus met Rock Music. Die is even wel een hele nieuwe era ingeslagen, hè, muzikaal. Ik bedoel, 2 jaar geleden zaten we volledig in de Brad Summer. Toen draaide alles om Charlie XCX en dat album, Brad. Heel veel autotune, harde EDM-producties. Die gifgroene kleur natuurlijk overal. Nou, nu dus een nieuw tijdperk, veel gitaar, weinig autotune en bijna alles wat ze posten is in één keer ook zwart-wit. En Roel is groot fan en hij zegt ook bij zijn stem helemaal ready voor dit nieuwe tijdperk van Queen Charlie. Wie er ook een nieuw tijdperk is ingegaan, dat is Faithless. Maar dan wel vrij letterlijk, want hun monsterhit Insomnia uit 98... die heeft een oppoetsbeurt gehad met de stem van Bibi Rexha. Ja, die heeft er een eigen versie van gemaakt. De meningen daarover zijn verdeeld. Maar goed, aan Kees, Aaron, Lydia, Emma en Jo heeft het in ieder geval niet gelegen. Zij hebben opgestemd. Van 22 naar deze week 19. Het is Bibi Rexha en Faithless met New Religion.

Cruijff Arena. Waarom haalt dat door elkaar? Johan Cruijff Arena. Sorry, mensen naar Harry Styles. Als je nu naar de Ziggo Dome loopt en je denkt, waar gaat het naartoe? Je gaat naar de Johan Cruijff Arena. Daar moet je zijn. Er werd even heel boos gekeken in de studio erbij. Dat was even hele pure paniek hier. Maar goed, wat ik wilde zeggen, daar ontstond ook een beetje de paniek over. Ja, de treinen rijden niet meer. En dan las ik net op de site van de NS dat ze adviseren om bijvoorbeeld met de fiets te komen. Want ja, waarom zou je niet met de fiets gaan anders? Hè? De trein is natuurlijk... goed. Maakt allemaal geen bal uit. Harry Styles, Dance No More. Waar ik naartoe wilde, is dat dit de meest democratische hitlijst van Nederland is. Je kunt weer stemmen op je favoriete platen. Doe dat even op 3fm.nl/verlanglijst. Zo zorg je ervoor dat jouw favoriete platen zo hoog mogelijk in de lijst komen. Zometeen op nummer 16, Teddy Swims met Mr. Know It All. Eerst nog Merel op 17

Willem en Sef. 100.000 graden. Daarvoor ook Teddy Swims. Diesel de nummer 16 met Mr. Know-It-All. En die Willem en Sef plaat, dat was nummer 15. Met 100.000 graden. Over een paar weken is zover. En dan is het Pinkpop in Landgraaf. De line-up dit jaar is echt niet normaal, zeg. En Youngblood en Teddy Swims, Halsey Editors, The Cure, Foo Fighters, 21 Pilots. En natuurlijk ook de vrouw die op nummer 14 staat. Die het al zo lang volhoudt. Een plaat die ze heeft gemaakt in de herfst, denk ik dat het was. Toen kwam het voor het eerst op de radio. Dat heeft ze toch gewoon goed ingezien. Alsof ze een soort glazen bol had. Ze wist gewoon al, als ik deze gewoon uitbreng aan het einde van de zomer. Nou, dat is zo'n monster. Die haalt het gewoon tot de volgende zomer. Het is er gewoon gelukt. Op nummer 14 staat Zara Larsson en Midnight Sun.

14 met Midnight Sun. Elke week bij de Verlanglijst gaan we even terug in de tijd. Een kleine duik in het archief van de Verlanglijst die dit jaar 4 jaar bestaat. Even checken wat er een jaar of een paar jaar geleden op nummer 1 stond. Nou, voor deze gaan we terug naar 2025. Het was de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival en hij werd daarmee 12e. Maar we hebben bij ons in Nederland een grote nummer 1. Cloud was precies een jaar geleden de nummer 1 van de Verlanglijst. Dus ik dacht leuk om die weer eens een keertje te draaien met die C'est la vie.

0: Even terug in de tijd met Cloud en C'est La Vie was vorig jaar de nummer 1 van de verlanglijst. Zometeen gaan we weer verder met de verlanglijst in het hier en het nu. Nummer 13 hoor je na het nieuws en dat is deze. Die je hoort na het nieuws van 6 uur. En we tellen natuurlijk verder af naar de nummer 1 plaats waar Nederland het meeste naar verlangt. Want is het nog steeds Lady Gaga en Doechii met Rombay? Of is het een ander? Hoor je vanzelf.
1: Urenlang staan duizenden fans buiten.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
2: Lot, je bent op de radio, hè?
1: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
2: Over de vakantiegeld supersaleweken?
1: Ja, dat wou ik dus zeggen.
2: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32,995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
3: Steen, Evenhout, sterk. Maar Kort Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuutje. Altijd dicht bij de bron.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: 3FM. De muziek wordt alleen maar beter, want jij hebt het gekozen. Dat is de verlanglijst. Die gaat verder na 6 uur. Eerst het nieuws van, nou ja, het al 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hey, dat de files nog. Dit zijn ze van 10 minuten langer of met een bijzondere oorzaak. Het zijn er maar 2. De eerste op de A2 Utrecht, Den Bosch dus Everdingen en de afrit Everdingen. Er is spoedreparatie, 10 minuten vertraging. En de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en Benelux. Naar de A15 richting Europoort, 25 minuten. Rij voorzichtig. 3FM.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, aan Totaalglas.

0: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
1: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker.

0: voor het leven.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
5: 3FM. Jury Leeflang.
6: We zitten midden in de verlanglijst. De top 13 ga je nog horen. Met op nummer 13 Another. Talk to you. Daarna ook Vrouwtje op 12. En op 11 Sam Fender en Olivia Dean met Rainy.

Talk To. Wat een waanzinnige plaat nog steeds, hè? Goed, we gaan zo meteen beginnen aan de top 10. Maar voordat het zover is, wil ik je nog eerst even een goede track tippen. Een track die niet op de lijst staat, maar waarvan ik wel zou vinden dat het moet eigenlijk. Het is de nieuwe single van Natty Matisse. Evolution is het eerste nieuwe werk wat ze uitbrachten sinds hun vorige album, Death Club City. 3 jaar geleden is dat. En voor mijn gevoel nog als de dag van gisteren. Dat album stond vol met hits. Dat was Overcome, Welcome to the DCC natuurlijk. Had een beetje een jaren 80 sound. Synths, electro. En daar is in deze nieuwe era van deze guys toch geen sprake meer van. Ze zijn gewoon weer teruggegaan naar waar ze vandaan komen. Rauw gitaargeluid. Ik zou willen zeggen, onmiskenbaar Natty Matisse geluid. Het is voorbode, denk ik, voor het nieuwe album. Ik hoop dat ze dit gaan doorzetten, want het is een goede plaat om weer mee binnen te komen. Het is Evolution van Nothing But Thieves. Staat officieel nog niet op de verlanglijst, maar wel op de tiplijst. Dus deze kun je ook stemmen als je vindt dat hij een plek verdient in de toplijst. Goed, de nieuwe Nothing But Thieves ga je horen. En

3FM. Staat nog niet op de verlanglijst, dat is helemaal aan jou. Als je denkt, die verdient een plek in de toplijst van de verlanglijst, ga dan stemmen op 3fm.nl/verlanglijst. Omdat ik Thieves en Evolution. Kijk, ik mag niet te veel mijn mening erover geven. Het is namelijk jouw lijst, maar potverdrie, stemmen erin zeggen. Wat een tune zeg. Dit is de meest democratische hitlijst van Nederland waar je naar luistert, de verlanglijst. Ook de enige hitlijst die helemaal wordt gekozen door jou. Nou, dat zei ik net al dus. Van open even dan de website 3fm.nl/verlanglijst of de NPO Luister-app. Vul in wat jouw allerfavorietste platen van dit moment zijn en druk op verzenden. Dan heb je gestemd. We tellen af naar de nummer 1 positie, die ga je horen iets voor 7. En vorige week was dat Lady Gaga met Doechii, Runway. Of dat deze week weer zo is, dat hoor je dus iets voor 7. En daarvoor gaan we eerst

Crazy Toevallig Love van Olivia, die deze week op nummer 9 van de verlanglijst. Je maakt nog kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Elke week wordt er eentje weggegeven, dan mag je ook nog eens de nummer 1 aankondigen. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is stemmen op jouw favoriete muziek. Dat doe je op 3FM.nl. Klik even op verlanglijst en daarna wijst het zichzelf wel. Het is heel makkelijk, kost een minuut van je tijd. Even aanvinken wat de favoriete platen van jou zijn en op verzend drukken. Laat dan wel even je telefoonnummer achter. Dat is wel echt belangrijk. Want ja, als ik je wil blij maken, dan wil ik het natuurlijk persoonlijk even doen. Dan bellen we eventjes, dan zeg ik gefeliciteerd met de speaker en kondig ook even die nummer 1 aan. Hoe leuk is dat op de zaterdagavond? 3fm.nl/verlanglijst, daar kun je gaan stemmen. Gaan we ondertussen verder met de lijst, met op nummer 7 zometeen, Somber, Homewrecker. Eerst nog wat Donna met Sabrina Carpenter. Dit is Bring Your Love op 8.

verlanglijst Samber en Homewrecker. We naderen de nummer 1 steeds meer. Hoe dichterbij we komen, hoe meer stemmen de plaat hebben gekregen die je hoort. Zo werkt de verlanglijst natuurlijk. Zometeen hoor je dan ook op nummer 5 Alex Warren en Fever Dream. Maar eerst deze nog van Noah Kahan. American Cars, nummer 6 van de verlanglijst.

0: nummer 4. Dat betekent dat er een nieuwe of in ieder geval andere nummer 1 is deze week. De plaat met de meeste stemmen. Zometeen gaan we aan de top 3 beginnen. Eerst even wat statistiek. De snelste stijger deze week. Harry Styles met Dance No More. Van 37 naar plek 18. Taylor Swift met Elizabeth Taylor daarentegen. De hardste daler van 21 of van 7 naar 21. En de provincie waar het meest is gestemd deze week is Zuid-Holland. Van harte gefeliciteerd. Zometeen gaan we met die top 3 beginnen. Eerst nog even een kort overzicht van de nummers 10 tot en met 4. Die klonken zo. 10. Jet van der Steen, Alles of Niets.
1: 9.
0: So Easy to Fall in Love met de Olivia.

0: tongwrekker van Somber was dat. Noah Kahan en American Cars.
1: 5.
0: Fever Dream. Lady Gaga en Doechii, Runway. 4. Je maakt nu nog kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijstspeakers. Stem nog snel op 3FM.nl op jouw verlanglijst. En wie weet heb ik je zo meteen aan de telefoon. Gaan we beginnen aan de top 3 met op nummer 3 de plaat die Meerte leuk vindt. Somjeu en

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heb je goed gesmeerd vandaag?
1: Ik heb heel goed gesmeerd.
0: Oh. En je hebt ook een biertje gedronken, of niet?
1: Ja.
0: Oké, heel goed. Lekker zeg. Wat leuk dat je even wil bellen met de radio. Ik wil jou graag blij maken met de speaker, omdat je hebt gestemd.
1: Hey, lekker.
0: Die komt je kant op en je mag ook nog eens de nummer 1 aankondigen van deze week. Als jij daar klaar voor bent.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Jeffrey, ik geef je een beetje galm en dan is het aan jou. Ja, ga je gang.
1: De nummer 1 van deze week van de verlanglijst is American Girls, Harry Styles.

0: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Chevy-tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Papa wil iets zeggen.
7: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
6: Wat is dat?
7: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
6: Wie heeft daar nou geen zin in?
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.

0: bedrag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0, nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden.
1: Dankjewel, ANWB Verkeersinformatie dan. 1 file die opvalt, de A16 Rotterdam richting Breda. Dus knoop het Bresseplein en knoop het Ridderkerk. Er zijn wegwerkzaamheden en daardoor staat er op dit moment 35 minuten vertraging. Sterkte!
2: 3FM.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Deze week komt je trek aan het trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: 3FM.
11: NTR. Obi Rijmakers.
12: Yo, het is 7 minuten over 7. Je bent met 3FM bij het hoofdkwartier van de nieuwe muziek. Dit is Vera Antrek. Met zometeen Fat Dog, Chaperone, Lola Young. Het komt er allemaal aan.

3FM. Hartelijk zaterdagavond. Hartelijk plaknacht incoming. Fuck, wat gaat dat kut worden? Er wordt weinig geslapen, denk ik, vanavond. En niet op de goede manier. Hoe ga je? Alles lekker? Heb je een goede zaterdagavond so far? Je valt echt met je oren in de boter. Dit is het hoofdkwartier van de nieuwe muziek. Je bent bij Vera on track. Mijn naam is Obi. Ik pas even op een plekje van Vera. Zij is namelijk op vakantie in Japan. Ik denk dat zij ergens in een platenzaak in Tokio aan het graven is naar toffe Japanese versions. Of, nou ja, ik ken haar een beetje. Ze zal ergens ook wel achter een bar de derde glas sake daar binnen zitten te tikken. En dat is ook oké. Het is je gegund, natuurlijk. Betekent dat ik de kans krijg om jou eens even voor te stellen aan allemaal hele vette nieuwe muziek en ook wat bangers die goed passen bij deze ongelooflijk zonnige zaterdagavond. Let me introduce to you een band uit Zuid-Londen die switchen moeiteloos tussen hele boze gitaren en dan van die banger-inspirerende synthesizers. Ze hebben een nieuwe track uit. Bij de titel zou je denken, dit wordt ongezellig. Is niet zo. Die titel is Go Fuck Yourself. Het tegendeel is waar. Ja, de tekst is een tikkeltje gemeen, maar het is verder eigenlijk heel erg vrolijk. En dat is misschien ook wel een goed contrast. Daar ligt de kracht. Want als je namelijk iemand een dikke middelvinger in zijn smoel duwt, maar daar wel heel breed bij glimlacht, dan krijg je ze toch altijd net wat meer op de kast. Fat Dog bij 3FM. Gloedje nieuw. Dit is Go Fuck Yourself.

0: Lekker veel nieuwe muziek met 3FM. Chappell Roan hoorde je, Pink Pony Club. Ben je er klaar voor?
1: Om te horen hoe de terugkeer klinkt van deze vrouw.
0: Als ik hem weer hoor, dan krijg ik een soort Pavlov-reactie. Dit liedje was overal, toch? Op elk radiostation hoorde je hem. In elke supermarkt, van Lowlands tot Café de Slappe Burger in IJmuiden. Eigenlijk was Lola Young overal wel te vinden. En precies op het moment dat ze op het hoogtepunt van de succes zit, gaat het mis. Er waren wat beelden rondgegaan al, van dat ze over de nek ging tijdens optredens. September 2025. Staat ze op het podium van het All Things Go Festival in New York. De nieuwe album is dan net uit. Aan de top van de wereld. Beroemder krijg je ze bijna niet. En midden in een nummer valt zij achterover. En er valt een stilte. De band, de beveiliging rennen allemaal het podium op. En ze verdwijnt. Ze is weg. En vanaf dat moment gaat het goed downhill met Lola Young. Alles wordt geannuleerd. Tours, festivals, shows, hele agenda leeg. I'm going away for a while, schrijft ze op Instagram. Ja, dan voel je wel waar het heen gaat. En nu, ruim een half jaar later, is ze terug. In maart verscheen ze voor het eerst weer in interviews. Gaf ze openlijk toe dat ze aan het herstellen is van een drugsverslaving. Sinds gisteren is er dan ook nieuwe muziek. En die voelt eigenlijk precies zoals je zou verwachten van iemand die net door de hel is gegaan en langzaam er weer een klein beetje uitkruipt. Het is gemaakt samen met de koning van de melancholie, James Blake. En je hoort het er echt in, die struggle. Nieuw materiaal van Lola Young op 3FM. Dit is From Down Here.

Jungle, back on 74 op 3FM. Vera. Ik wil je even mee terugnemen naar de festivalzomer van vorig jaar. Was een goeie. We hadden lekker weer op zich. Misschien weet je het nog wel, het regende wel, maar dan alleen maar uitvallers. A$AP Rocky kon niet naar Lowlands komen omdat zijn vrouw Rihanna op het punt van bevallen stond. Anthony Schmerk had vluchtproblemen met de EasyJet. En op Down the Rabbit Hole moest Sam Fender fucking hell afzeggen door enorme stemproblemen. Ik was daar zo boos om. Ik ben toen eerder naar huis gegaan. Heb ik wel een beetje spijt van achteraf. Zij moesten namelijk op het laatste moment een nieuwe headliner gaan zoeken. En die vonden ze bij Nothing But Thieves.

0: het zat er bij mij een beetje in. Ik had Sam Fender nog nooit live gezien en die had al 3 keer afgezegd terwijl ik hem heel graag wilde zien, dus ik was boos. Maar Nothing But Thieves, goede vervanger. Ze waren aan het genieten van een paar dagen vrij. De zon, toen werden ze gebeld. Joh, luister, Down the Rabbit Hole hier, we zitten flink in de problemen. Kunnen jullie alsjeblieft komen? Het zijn wel goede gasten, die komen dan ook daadwerkelijk op een vrije zondag naar Beuningen, onvoorbereid de show spelen. Ze hebben toen die middag ook nog eventjes met Vera gepraat. Die vroeg ze daar nieuwe muziek, toen zeiden ze dit.
1: We're working on stuff. I mean, that is the main point of this year, I think. We took like a month to fall back into the rhythm of writing and sort of and remember what that's like. I mean, we haven't written really a song since, what, 2020 or something?
2: Yeah, like, it's been a long time.
1: Luckily, I think it felt like it was pretty quick to get back into it. We got a studio in London we sort of go to a few days a week. And yeah, I just playing it as it comes, really.
3: Yeah.
0: Ze hebben 2025 gebruikt om lekker de studio in te duiken, het schrijven op te pakken. Dat resultaat, dat is er nu. Het is fucking goed. De nieuwste van Nothing But Thieves. Dit is Evolution op 3FM.

ben bij Vera aan het trek. Happy zaterdagavond, mijn naam is Obi. Ik pas even op een plekje van Vera Simons. En ik heb hem gevonden, denk ik. Mijn lievelingsliedje. Voor vandaag. Misschien wel deze hele week. Fucking warm, boven de 30 graden. En dan heb je even iets nodig dat de zomer in je

0: Heb je wel eens FIFA gespeeld in je leven? Die videogame om lekker te voetballen?
1: Je hebt altijd echt een fucking goede soundtrack ook.
0: Die Lika Nova, hij zou er zo in kunnen. Echt waar.

0: Klaarstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee. Goedemorgen, Obi. Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
1: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.
2: 3FM.
3: Voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
7: Honor the craving.
6: Domino's.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, het is WK.
12: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
14: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.

0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Het is 1 minuut voor 8. 3FM met zometeen meer Vera on Track en Disclosure.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. En dan is het 22 tot 27 graden.
3: 3FM.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: 3FM. Ik ben bij het hoofdkwartier van de nieuwe muziek. Dat is Vera on Track in het weekend op 3FM. Met zometeen Gracie Abrams. Major Lazer komt eraan. Ook Taylor Swift. Eerst Disclosure.

was voorprogramma Gracie Abrams tijdens haar tour. Daar was ik altijd al wel een beetje verliefd op Gracie Abrams. Ongekend genoeg vrouw. Maar ik kom erachter dat haar pa dus echt een zieke filmproducent is. Star Trek, Star Wars, Mission Impossible. Die vent heeft echt een hoop gedaan. En heeft 300 miljoen dollar op de bank staan. Fijne schoonvader, maar natuurlijk ook wel een goede stuwkracht om achter je te hebben als je het wil maken in de muziek. Gracie Abrams. Maar aan het eind van de dag kan je nog zoveel dure studio's en producers boeken. Het moet wel goed gaan klinken. Ze heeft haar eerste hit gehad, That's So True. En nu is het tijd voor iets nieuws. Het heeft anderhalf jaar geduurd om iets als een vervolg eruit te poepen. In juli komt er dan een heel album, dat heet Daughter From Hell. Ja, misschien is dat toch niet zo'n lovey-dovey gezin als dat ik dacht. Ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Het is nieuw materiaal van Gracie Abrams bij 3FM. Het eerste voorproefje van dat nieuwe album en die heet Hit the Wall.

0: Major Lazer, watch out for this, met 3FM. Vera on track. Ach, ik ga je even voorstellen aan de festival headliners van de komende jaren. Vorige week was dit radioprogramma Vera on Track live te horen vanuit de voormalige fietsenkelder van Paradiso Amsterdam. Want in Paradiso vond de 33e editie van London Calling plaats. Het is een festival dat al ruim 30 jaar de plek is waar je artiesten ontdekt die eigenlijk de komende jaren op veel grote festivals tegen gaat komen. Acts als Blur, Fontaine's DC, Wet Leg, ook Tame Impala stonden al eerder op London Calling. En dit jaar stond daar onder andere Way Dynamic. Een beetje net als Tame Impala is Way Dynamic een soort solo-project van een alleskunner, een allesspeler ook uit Australië. Zijn naam is Dylan Young, alleen klinken ze muzikaal gezien totaal anders. De muziek van Way Dynamic klinkt een beetje als jaren 60 pop, maar dan gemaakt in 2025. Lichte melodieën, zachte harmonieën, het is een beetje folky eigenlijk. Alsof de Beach Boys en Nick Drake samen een liedje schrijven. Het is eigenlijk perfect voor een zonnige avond als deze. Nou, Elton John is al fan. Die is fan van iedereen. Joe is fan. John Mayer is fan. Hallo, John Mayer is fan. Volgens mij is dit jouw moment om ook in te stappen. Woensdagavond, Doornroosje Nijmegen, kun je er voor minder dan 2 tientjes bij zijn. En dat gaat echt een van de laatste keren zijn dat lukt. Mocht je nieuwsgierig zijn naar hoe het klinkt, vorig weekend tijdens London Calling, Way Dynamic Live, Mifted.
1: Great to be here, thank you for coming.

met 3FM. En daarvoor een van Joe's favoriete artiesten van dit moment. Way Dynamic, live vanaf London Calling 2026. Ik blik graag even samen met je terug op London Calling. Groot ontdekfestival dat vorig weekend plaatsvond in Paradiso, Amsterdam. Andere act die daar stond zaterdagnacht is Alt Black Era. En als je de muziek hoort, dan snap je al waarom ze daar midden in de nacht stonden. Het zijn twee zussen uit Nottingham die drum en bass, EDM en een beetje alternative rock samenvoegen. Het is kei en keihard. Volgens 3 voor 12 was het een van de hoogtepunten van London Calling dit jaar. Onder andere door de cirkelpit die in de ongelooflijk kleine bovenzaal ontstond tijdens deze track. Ik vind het echt fucking vet. All Black Era, Run Rabbit, live op London Calling 2026. Let's go!

0: Rosalia, Bergheim met 3FM.
1: Welke track?
0: Oei, wat is dit een lekkere avond, hé. We zijn in een week vol plaknachten beland in Nederland. Maar heel eerlijk, je hoort er niemand over klagen. We hebben net, het voelde als 18.000 weken aan regen gehad. We kunnen het wel goed gebruiken, toch? Hang je erbij? Zit je er goed in? Ik wil graag nog een beetje op het terras hangen. Please, please, zeg ja. Zeg ja. Ik wil graag samen met jou even de playlist van 3FM overnemen. Ervoor zorgen dat we iets draaien waar je ongelooflijk blij van wordt. Daarom in welke track? De keuze

The choice is yours. Je kunt nu de NPO Luister-app erbij pakken. Druk je even op 3FM en een berichtje sturen en dan vind je daar een poll. Het is zo simpel als gewoon je lievelings aantikken. Ga je voor Declan McKenna en Brazil, track nummer 1? Of ga je voor nummer 2, A$AP Rocky en Sundress? Laat het me nu weten. De NPO Luister-app is waar je moet zijn. Casey Musgraves, hoor je nu. Dry Spell.

0: Ongelooflijk lekkere zomeravond. De vraag is, wat kan ik voor je draaien? Keuze uit twee stuks. Voor welke track ga je dan? Is dat A$AP Rocky met Sundress of Declan McKenna en Brazil? Stemmen zijn geteld via de NPO Luister-app. Dankjewel dat je die hebt achtergelaten. Ik zie 83% van de stemmen. Ik vind dat een behoorlijke hoeveelheid. Kan ik niks anders over zeggen. Nou, dan gaan we maar eens even kijken wie er allemaal op hebben gestemd in de NPO Luister-app. Dat zijn er best wel een hoop geweest. Dankjewel sowieso aan Sil. En ik moet ook eventjes inchecken. Bij Isse Esmee.
1: Hey, goedenavond.
0: Hallo.
1: Hey. Hallo.
0: Heb je een lekkere avond, of niet?
1: Ja, ik ben net thuis. Lekker geterrast met vrienden.
0: Oh. Dus, ben je een beetje dronken?
1: Nee, ik ben niet zo van de alcohol. En al helemaal niet in combinatie met de zon. Dus ik ben lekker aan de mocktails gegaan.
0: Nou, wat heerlijk. Ik vind het goed om te horen dat je in ieder geval dan een goede eerste zomerdag hebt gehad van,
1: ja.
0: van 2026.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben er wel wat van gemaakt.
0: Goed zo. Hey, ik bel even vanwege je stem op welke track. Je had een hele duidelijke mening.
1: Oeh ja, dat doet me gewoon meteen aan zomers en festivals denken. Dus daar had ik gewoon gelijk zin in.
0: Snap ik wel. Ja, is ook gewoon een hele goede festival act. Je hoort hem al op 3FM. Ik ga hem nu voor je draaien.
1: Lekker, dankjewel.
0: Alright. Hoi hoi.
1: Joe.
0: Declan McKenna en Brazil.

begint eindelijk een beetje af te koelen, 21 graden. Je bent bij 3FM, het hoofdkwartier van de nieuwe muziek Vera on Track. Higpy hoorde je en Nothing. Binnen nu en een paar tellen, Fisher, Losing It. En ook Deadmau5 komt er zo meteen aan, I Remember. Eerst Justine, Tim Impala, Never Ender, nu op 3FM.

0: deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

0: de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
4: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
3: Dus nog meer vakantie voor je geld.
4: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equins weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equins.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Hey, het is 9 uur precies. Zometeen muziek van Harry Styles. Deze week de 3FM megahit. Ook Deadmau5 komt eraan. I remember.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was 1,5 jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14.
10: 3FM.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: 3FM. NTR. Obi Rijmakers. Ik ben bij het hoofdkwartier van de nieuwe muziek. Over Modo hoor je zo meteen. Mega goede nieuwe track. Lock Up komt eraan. Ook de mega hit in handen van Harry Styles. Eerst Deadmau5. Dit is I Remember.

3FM.

0: Harry Styles en Dance No More. De 3FM meegeet in handen van de man die na vandaag op de helft zit van zijn marathon van Amsterdam.
1: Vera on track.
0: Hij staat 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Is, ik denk een half uurtje geleden of zo. Is hij begonnen aan zijn vijfde show. Kan het zomaar zijn dat jij een van die 500.000 mensen bent die daarbij aanwezig is geweest of gaat zijn. Als dat het laatste het geval is en je woont in het zuiden van het land, dan heb ik wat leuks voor je. Mijn 3FM-collega's Wijnand en Jamie van de ochtendshow, die hebben namelijk een touringcar geregeld, een soort Harry Styles partybus. En daarmee kun je gratis vanuit Maastricht, Sittard of Eindhoven reizen naar de arena en ook weer terug. En heel eerlijk, dat scheelt je gewoon bijna €70 ten opzichte van de trein. En dan hoef je vooral ook, wat daar doen ze het voor, geen zorgen te maken over dat je je laatste reisoptie mist. Het is een beetje ongelukkig met de NS. Punt. Punt in Nederland. Maar het is een beetje ongelukkig met NS in combinatie met Harry Styles. Omdat er dus heel veel mensen zijn die al eerder weg moeten gaan bij zijn show om nog thuis te komen. Nou, dat wordt dus opgelost. Maastricht, Sittard en Eindhoven. Daar vandaan vertrekt die bus richting de arena en weer terug. Wil je graag inchecken? Check even 3fm.nl/bus.

Berichtje van Barry via de NPO Luister-app. Thanks Barry. Die stuurt hier in de tuin nog lekker van jullie aan het genieten. Maar ook van lentekabinet 200 meter verderop. Oei, niet slapen denk ik. Het is nog lekker licht en warm en je hoort de fijnste zomerse muziek op de radio. Bijvoorbeeld de pre-zomerhit van 2026. Al denk ik dat ze hem ook wel doortrekken door de hele zomer heen. Hij is gemaakt door De Bausa. En die klinkt eigenlijk precies als degene die hem gemaakt hebben. Ze stonden hier laatst in de 3FM Livebox bij Wijnand en Jamie van de ochtendshow. Ja, het is toch wel een merkwaardig gezicht. Gewoon drie piepjonge studentjes uit Noorwegen. En dan met zo'n net iets te groot kapsel en een knoopje te veel open. I like it. De Bausa, Magnetic, nu bij 3.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Waar ik dan een beetje op hoop, is dat je op dit moment op de snelweg zit. Dat de zon bijna ondergaat en dat je heel even de Beatles hoorde met Blackbird en dan toch heel erg tot rust kwam.
2: Elektronica van Vera.
1: En dan ga ik die rust ook bij deze gelijk eens even lekker om zeep helpen. Het is 6:56 s'avonds. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Dankjewel daarvoor. Mijn naam is Obi. Ik was even op een plekje van Vera. Er zijn twee dingen in het leven bij Vera waar ik ongelooflijk jaloers op ben. Het feit dat zij eerder dan ik in de autoweek stond. En ze heeft niet eens een auto. Fuck af. Ik ben al sinds dag 1 fan van de autoweek. Dat is niet waar. Ik ben later geboren. Maar het maakt het niet uit. Tweede ding waar ik heel erg jaloers op ben bij Vera is haar elektronica playlist. Is echt een rammer. Op het moment dat je denkt, oeh, ik ga een avondje uit. Ik weet even niet of ik wel de zin heb. Zet je die playlist aan. Als je een feestje hebt waarvan je denkt, volgens mij valt het feestje een beetje dood. Knal je de elektronica van Vera playlist aan. Komt het sowieso weer goed. Ik vind het heel erg leuk dat ik dan een track mag toevoegen bij deze aan de elektronica van Vera playlist, moet ik zeggen. Het is een track van Angèle. Zij is een beetje de Franstalige Dua Lipa. Komt uit België. Echt een enorme superster daar in het Franse taalgebied. Maar in alle eerlijkheid, ook in het Vlaamse gedeelte, zijn ze groot fan van haar. En de vergelijking met Dua Lipa is niet toevallig, want ze hebben zelfs een liedje samen. Angèle is 5 jaar weg geweest, bracht een tijdje terug een nieuwe uit, What You Want. Voor die track werkte ze samen met de Franse genieën van Justice. En daar is met recordtempo een remix van gemaakt door het hipste duo uit New York.

dat de zon schijnt, dan verandert ineens helemaal je perceptie van muziek. Ik heb dan ineens het gevoel dat Tudor Cinema Club en Undercover Martin het allerbeste liedje ooit gemaakt is. Snap je wel, toch? Daarvoor die nieuwe toevoeging aan Electronica van Vera, Angel en What You Want in de Fuckers remix. Dinsdag in de Melkweg, zijn nog kaarten? Ga die halen, serieus. Binnen nu en een paar tellen.

Ik heb 3FM, jaar na jaar hoorde je. Kijk even naar buiten. Uit je autoraam of waar je ook uithangt. De zonsondergang is ingezet van deze snikhete zaterdagavond. De wereld stond even stil vandaag. Mensen genieten wat harder, lachen wat breder, zweten wat meer. Dat is oké. Okay. Ik heb de bijpassende soundtrack voor je. Die voor mij verbonden is aan dat moment dat een festivaldag zijn adem inhoudt. Ik hou nog wel eens mijn AirPods in mijn buideltasje voor de wandeling terug naar de tent. Op het moment dat de middagzon is gaan liggen, het licht goud wordt en dan daarna oranje. En dan komt er iets waar niet echt een naam voor is, volgens mij. En dat voel je meer dan dat je het ziet. Het is een zachte verschuiving van de chaos van overdag naar de nacht die nog komen moet. Een soort tussenperiode. En op dat moment duw ik dan even mijn oortjes in, zet ik deze aan. En dan wil je er bijna een traan van laten. Zoveel rust brengt dit met zich mee. Kan je misschien wel gebruiken vanavond. Hoop ik tenminste. Paul en Frits Kookbrenner, Sky and Sand, op 3FM.

0: versie ging draaien?
1: Natuurlijk niet.
0: Paul en Frits Kookbrenner. Sky and Sand. Bij 3FM. Omdat bij zonsondergang 8 minuten 41 soms gewoon wel even lekker is.
1: Tuurlijk.
0: Het is 3FM, Vera Antrek is waar je bent. Mijn naam is Obi. Ik ben even standing in voor Vera Simons. Er is veel verwarring over Charlie XCX. Dat had het album Brad, dat groene album, uitgebracht. Vervolgens verklaarden ze de dansvloer dood. Was ze met een folkjournalist, daar ging ze voor zingen. Now we're making rock music. En Vogue, die noemde het de rock reinvention. Alle bladen die kopten vervolgens dat Charlie werkte aan een rockalbum. En toen kwam de track Rock Music 2 weken geleden uit. En toen bleek het eigenlijk helemaal niet zo heel erg rock te zijn. Ja, er zitten wel wat gitaren in, maar het doet al meer denken aan Daft Punk dan aan The Killers. En nu zegt ze zelf dat ze ook nooit heeft gezegd dat er een rockalbum komt. Het is volgens Charlie dan A Song Called Rock Music. That is not actually rock music, which is funny because I never said I was making a rock album. Love you. Nou, hoe dan ook, er is nieuwe muziek van Charlie XCX. Er komt dan waarschijnlijk ook een album dat er geen rockalbum is, maar wel deze track op staat, genaamd Rock Music. Poh, af en toe is Gen Z'er zijn zo...

0: Ayo, ayo.
1: Ayo, ayo.
0: Yes, low. What's poppin'?
1: Ja, goed hoor.
2: Dus Jochie?
0: Het gaat heerlijk.
2: Ja, heb je een goede dag gehad?
0: Gepitcht en putgolfd.
2: Ah, dat is heel leuk om te doen.
0: Dat is echt heerlijk.
2: Ja, dat ken ik. Dat is fucking leuk. Het je bent ook goed verbrand, vriend.
0: Nee, ik ben niet verbrand.
2: Nou, je hebt een ongelooflijk rode kop.
1: Ik zit even in de camera
2: toch
1: te kijken.
2: Toch, Jelmer? Ja.
1: Nee, ik heb een rode neus.
2: Nee,
1: ik ben in het kabouterbos geweest.
2: Ja. Heb je een goed rode kop, hoor.
1: Ja, lekker man. Ja,
0: lekker man.
1: Dat is rijkdom.
2: Zometeen vanaf 10 uur op 3FM met vooraan. Wat gaat er gebeuren?
0: Zometeen aan de telefoon Sarah Julia over een nieuwe single en debuutalbum wat eraan komt. En natuurlijk een nieuwe editie van Voor het Eerst Vooraan, waarin jij bepaalt wie er morgen in de show zit. Hoor je zo?

0: niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
17: Yes, Lo, zometeen nieuwe vooraan. Met onder andere nieuwe muziek van Willem en Sef. En de allernieuwste Nothing But Thieves.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. 3FM.
1: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
21: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
22: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
23: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
24: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.

0: Tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
3: Een bijzonder goede zaterdagavond. De allerbeste nieuwe muziek staat voor je klaar in de nieuwe editie van Vooraan. Zometeen de allernieuwste Dat Motief. En die ramt je zaterdag door naar Royal Otis.

Calvin Harris, We Found Love. 10 uur geweest op jouw zaterdagavond. Welkom bij vooraan de allerbeste nieuwe Nederlandse muziek. Zometeen het nieuws is Sarah Julia.

0: Kersen. Want Nothing But Thieves is terug.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Het is alweer 3 jaar geleden dat Dead Club City uitkwam. Een meest succesvolle album tot nu toe. Kunnen we denk ik wel stellen. Overcome, Dead Club City sowieso. Welcome to the DCC. Hou nog altijd, Overcome in ieder geval, het record van de langstgenoteerde plaat in de verlanglijst. Daarmee ook de langstgenoteerde artiest in de verlanglijst. Hield het meer dan een jaar vol. Nu dus een nieuwe track, Evolution. En we gaan een beetje terug naar de sound voor Dead Club City. Wat ruwere gitaren, hardere drums. Echt de typische Nothing But Thieves geluid, maar dan wel met een nieuw jasje. Het is een beetje, misschien wel geïnspireerd door Biffy Clyro, Kings of Leon. Gaat alle kanten op wat dat betreft. Maar komt er dan ook nog een album aan? Want daar zou ik met deze sound wel heel erg veel zin in hebben. Nou, er is nog niets officieel aangekondigd, maar op hun Insta zijn wel weer allemaal nieuwe dingen opeens tevoorschijn gekomen. Ze zijn een hele nieuwe weg ingeslagen qua kleuren en vormgeving. Heel veel referenties naar honden en roedels. A pact? Misschien iets in die richting? Ik zie al wel een soort thema voorkomen. En dat is goed, want dan komt er waarschijnlijk wel een album aan. En misschien ook wel wat shows. So, shit it. De grote comeback van Nothing But Thieves. Iets wat we nodig hadden volgens mij. Nieuwste heet Evolution. Dit is 3FM.

0: track van Chara Julia die we het meest hebben gedraaid hier bij 3FM en bij Vooraan. Nou, er is nieuw werk.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Hoog tijd om bij te praten met niemand minder dan Chara Julia.
2: Hallo, hallo. Goeie avond.
0: Sarah, Julia, allebei goeie avond. Laten we gelijk maar met het grootste en belangrijkste nieuws beginnen. Jullie gaan een debuutalbum uitbrengen dit najaar. Hoe hyped zijn jullie?
2: Zo, enorm. Ja, we hebben hier echt, we kijken hier al zo lang naar uit. Iets waar we ook wel heel lang van hebben gedroomd. Dus het voelt wel, het juiste moment dat het nu eindelijk gaat gebeuren. In oktober pas wel.
0: Nou ja, dat klinkt ook een beetje alsof jullie er dusdanig lang op hebben kunnen broeden dat het niet eens meer zo spannend is. Of heb ik dat verkeerd?
2: Ja, het is grappig. Soms als ik met mensen praat, dan zeggen ze al van hem, jullie hebben al een album uit, toch? maar dat is dus nog niet zo. We hebben daar 2 EP's van uitgebracht. Maar nu voelt het inderdaad wel echt alsof we ook ready zijn. En dat het ook heel kloppend is qua verhaal en qua periode uit ons leven.
0: Nou, ja. Beter dan dat kan niet. En het album gaat The Fear That This Is Real heten. Wat zegt die titel over hoe het album bedoeld is en over hoe het gemaakt is?
2: Nou, het grappige is eigenlijk dus hoe we de songs hebben geschreven en waar ze over gaan, is vooral eigenlijk over de angst van keuzes maken en echt ergens voor te durven gaan. Tijdens het opnemen hebben we eigenlijk precies het tegenovergestelde gedaan en onszelf heel weinig ruimte gegeven om heel veel na te kunnen denken, want we hebben het in 6 dagen opgenomen.
0: En dat hele

0: album.
1: Het hele album. Wow. Dat is voor ons heel snel, maar ik denk voor heel veel artiesten heel snel.
2: Ja, maar ook omdat we toen met Philip Weingrove, producer uit New York, hebben gewerkt. En dat is ook wel heel erg zijn filosofie. Dat hij eigenlijk gewoon wil dat, of in ieder geval dat we alles live hebben opgenomen. Zonder headphones. Gewoon met 6 andere muzikanten in een cirkel. En gewoon we speelden de songs voor. En toen kwam iedereen zo langzaam erbij. En toen zijn we het allemaal gaan tracken. Het was echt een hele bijzondere ervaring.
0: Nou, dan moet het ook wel mega klinken. Want die druk die jullie eigenlijk beschrijven, die tijdsdruk om het zo snel mogelijk en zo goed mogelijk op te nemen, is misschien wel een beetje vergelijkbaar met de druk die je hebt bij live spelen. En dat is natuurlijk altijd het beste wat je levert. Ja. Nu gaan jullie ook nog op een eigen headline tour door Europa. Ook dit najaar. Jullie hebben de afgelopen tijd heel veel support gedaan voor grotere internationale acts. Hoe voelt het dan nu om voor jullie eigen fans met een debuutalbum op zak een eigen show te gaan spelen? Is dat een full circle of is het just the beginning?
1: Nou, ik denk beide. Het was wel heel, heel bijzonder om dat te mogen gaan doen. En ja, zeker nadat je dat veel support hebt gedaan. Maar als je dan eenmaal zo in dat, voor een zaal met allemaal mensen die speciaal voor jou die avond komen, is toch wel een extra magisch gevoel.
2: Dat is wel iets waar ik heel erg naar uitkijk om dat ook mee te gaan maken. Maar ook, ik vind het ook wel spannend.
0: Het eerste wat we van jullie draaiden was Karen Gorms, heel vroeg in 2024 uit mijn hoofd.
2: Yeah.
0: Hoe zijn jullie veranderd sinds die 2 jaar eigenlijk?
2: Oh, dat vind ik een hele mooie vraag.
1: Ik denk dat we ook wel steeds meer in ons geluid zijn gaan geloven. En er ook gewoon meer achter staan. En nou, ook gewoon veel gespeeld in de tussentijd. En,
0: gegroeid
2: beter
0: eigenlijk.
2: Beter ook van de band.
1: Ja, toch wel echt. Het is inderdaad voor 2,5 jaar terug. Het voelt veel langer geleden, omdat er toch wel veel gebeurd is en we veel gezien hebben in de tussentijd.
0: Over dat groeien en dat zelfverzekerdheid eigenlijk. Ik ga nu natuurlijk de nieuwe single Whatever It Takes draaien. Is voor mijn gevoel vrij guitar-driven. Iets harder, iets meer open. En dat past dan op zich wel, als ik dit zo hoor, heel erg goed bij jullie. Maar past ook helemaal bij de boodschap van die track zelf, toch?
2: Ja, die song gaat ook wel heel erg over eigenlijk aan iemand duidelijk willen maken van hoeveel jij waard bent en dat je het niet oké vindt dat diegene zo op die manier met jou omgaat en eigenlijk dat niet kan inzien dat dit niet de manier is hoe je met iemand samen kan zijn als je uit angst je leven leidt.
0: Zo, dus we hebben heel diep op de zaterdagavond.
2: Ja, is het iets te diep? Ja.
0: Nee, natuurlijk niet. Het gaat uiteindelijk om wat er gewoon op dat mp3'tje staat. En dat is heerlijk. Ik ben heel blij met jullie nieuwe single. Ik wens jullie sowieso heel veel plezier in alle voorpret richting in ieder geval die grote internationale tour. Maar ook de shows in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Die aan het einde van die tour zitten. En natuurlijk de release van het debuutalbum. Hopelijk spreken jullie tegen die tijd weer. Wie weet wat er dan nog mogelijk is natuurlijk. Maar in ieder geval heel veel plezier de komende maanden met de voorpret.
2: Heel erg bedankt.
0: Doei.

0: Topic, Fireboy, DML en Nico Santos. We worden Buddy bij 3FM.
1: Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
0: Ja, en vooraan staan, dat doet misschien wel iemand voor het eerst morgen. Het is zaterdagavond 10:30 geweest. Oftewel tijd voor het eerst vooraan. Er staan nu twee artiesten lijnrecht tegenover elkaar in een stembattle die helemaal gaande is via de NPO Luister-app. Die kun je nu gratis downloaden om ook mee te stemmen in voor het eerst vooraan. Degene die zometeen om 10:55, dat is over iets meer dan een kwartier dus, de meeste stemmen heeft verzameld, die hoor je morgen, net als Sarah Julia zojuist, met een interview op 3FM hierbij vooraan, maar ook zijn of haar track wordt voor het eerst gedraaid op de radio. Nou, het is geen zijn, dit keer sowieso. Want twee dames staan tegenover elkaar vandaag in Voor het Eerst Vooraan. De eerste kandidaat is Jasmine.
2: Hey, luisteraars van 3FM. Jasmine hier. Mijn nieuw track Feathers gaat over die stemmen uit het verleden van iemand die soms ineens terugkomt en je laat denken, waarom zit je nog steeds in mijn hoofd? Er zit superveel liefde en energie in deze song en ik ben er mega trots op. Ik ben dankbaar voor alle support en het zou te gek zijn als jullie op Feathers willen stemmen. Here we go.

0: En kandidaat nummer 2 is Chels.
1: Hey, ik ben Chelsea, een artiest uit een kleine dorpje Stijn. En ik schrijf super graag leuke popliedjes. Ik haal mijn inspiratie van de popgirlies zoals Sabrina en Camila Cabello. Mijn liedje heet Everything About You. Het is een liefdesnummer wat ik voor mijn verloofd heb geschreven. En ik zou het super leuk vinden als jullie op me stemmen, zodat ik met dit liedje liefde kan verspreiden.

zeggen. Het niveau vandaag in Voor het Eerst Vooraan ligt echt ongekend hoog. Kandidaat nummer 1, Jasmine met Feathers. En kandidaat nummer 2 is Chels met Everything About You. Je hebt tot 10:55 nog een kwartier om te stemmen op jouw favoriete plaat, jouw favoriete artiest via de NPO Luisterapp. Degene met de meeste stemmen hoor je morgen helemaal hier bij 3FM met interview en airplay. Zometeen ook Flair met Zomer. Eerst de nieuwste Olivia Dean. Heerlijk, de nieuwste heet Baby Steps.

3FM. Je hebt nog 8 minuten de tijd om te stemmen in de nieuwe editie van Voor het Eerst Vooraan. Twee artiesten staan tegenover elkaar in een stembattle via de NPO Luisterapp. Er staat een poll voor je klaar in de chat van 3FM. Daar kun je stemmen. En degene die zometeen om 10:55 de meeste stemmen heeft, hoor je morgen volledig hierbij vooraan. En diegene mag ook langskomen hier in de 3FM-studio om alles qua nieuwe muziek natuurlijk even goed te introduceren. Kandidaat van vandaag is onder andere Jasmine met Feathers.

Het is toch iedere week weer het spannendste moment op de zondagavond. Zaterdagavond, excuus. Het is een warme dag voor mij geweest ook, hè. Het voor het eerst vooraan. Twee artiesten stonden tegenover elkaar in een stembattle van 20 minuten via de NPO-lijstrap. De poll is zojuist gesloten. De stemmen zijn geteld. Wie heeft er gewonnen? Wie heeft de meeste stemmen? En hoor je morgenavond volledig hier bij 3FM. De strijd ging tussen Jasmine met Feathers en Chels Everything About You. En met maar liefst 76% van de stemmen. Een van de grootste overwinningen tot nu toe. In voor het eerst vooraan. Heeft gewonnen

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
4: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
7: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
8: 3FM. Hey yo, hey yo. Welkom bij Vooraan. Zometeen Livebox Throwback. Nou, niet heel lang geleden, namelijk de vorige week met Isabel van Gelder in de 3FM Livebox.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, zo oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. De slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjords heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munciu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munciu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer, vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden.
8: 3FM.
10: Ster. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: Nu
11: bij Zeeman herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
5: Een hele goede zaterdagavond. De broodnodige live muziek. Zometeen een Livebox throwback. Isabel van Gelder live met I Don't Wanna Fall In Love Again. Naar Kevin en Roxy Dekker. En eerst MGMT.

0: Of the heart of not the star.
1: Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij op 3FM.
2: Vooraan Livebox Throwback.
1: Iedere week rond dit tijdstip duik ik in het live-archief van dit programma. Het staat inmiddels alweer uit mijn hoofd een jaar of 3, 4. Dus er is een hele grote verzameling aan live-opnames in de kelder hier bij 3FM van Vooraan. Waar ik dan ook helemaal in zou kunnen gaan duiken. Maar het is warm vandaag, dus ik heb al genoeg bommetjes gedaan in de zwembad. Het bommetje wat ik nu ga maken is wat lichter. Namelijk een opname die pas een week oud is. Vorige week stond Nederlands megatalent Isabel Vergelder hier bij Vooraan in de 3FM Livebox. En het was misschien wel het allermooiste optreden dat we dit jaar hier hebben gehad. De stem van deze vrouw is niet normaal. Er kwamen ook alleen maar lovende reacties binnen in de NPO Luister-app. Dus ik kan me goed voorstellen dat als je het vorige week hebt gemist, dat je nu eventjes je radio net wat harder gaat gooien. Als je lekker thuis zit, misschien even wat achterover gaat leunen met een lekker glaasje erbij bijvoorbeeld. Of als je achter de bureaustoel zit, even aan die hendel dat je zo hop, omlaag gaat. Ik ben ook voor de vorm met jou omlaag gegaan om te genieten van Isabel Vergelder in de Livebox Throwback van vandaag met I Don't Wanna Fall In Love Again.

rits aan zomerfestivals achter elkaar, die gaat nu van start. Met als eerste aankomend weekend Douwpop. Is ieder jaar in Hellendoorn, is ook echt een festival dat enorm is gegroeid de afgelopen jaren. En het is onder andere te merken aan de line-up van dit jaar, want daar staan een paar klappers op. Sugar Babes, Skunk & Nancy, The Wombats, Kingfisher. Maar ook een hele rits aan Nederlandse acts. Somjeu, Douwe Bob, Higby, Bente, Antoon. Echt een hele dikke line-up hoor. Maar als je naar Douwpop gaat en echt een keer iets vets wil zien, dan zou ik je graag willen tippen met de naam Fat Dog. Die staan op de zaterdag van Douwpop. Hebben we hier al een keer bij Vooraan in de 3FM Livebox gespeeld in 2024. Is een hele eigenaardige mix van punk, electro, rave, harde gitaren. Maar ook met een hele sterke saxofoon in bijna iedere track. Die misschien wel een beetje doet denken met het Britse, wat ze meebrengen aan een soort madness. Het is echt heel gaaf. En uiteindelijk die vocals van die zanger, het is gewoon zo ruig en zo onvoorspelbaar. En ik ga nu alvast een nieuwe track van Fat Dog voor je draaien, die je ongetwijfeld komende zaterdag dus zou kunnen horen op Douwpop, mocht je er naartoe gaan. Een van de grootste tips wat mij betreft voor Douwpop is Fat Dog. De nieuwste heet Go Fuck

een zangduo op 3FM. Even een klassieker tussen alle nieuwe muziek door. Is natuurlijk ook niet erg op de zaterdagavond. Maar zometeen heb ik een nieuwe track voor je. Wow, maat. Die hebben we een beetje gemist de afgelopen tijd. Maar dat gaan we dubbel en dwars inhalen. Na 3FM Planet Lemmer en Time to Move. Eerst Sierra Spyro, haar nieuwste Material.

door deze track kwamen we er miljoenen in de la van Spieren voor Spieren tijdens 3FM Serious Request in Den Bosch 2025. De volgende track. Ja, lieve Gaart, ondertussen al honderden miljoenen streams. En we're missing out op deze briljante track. Eigenlijk een beetje ondergesneeuwd door ander hip-hop geweld en ander zomerhit geweld. Want een zomerhit is dit wel hoor. Isaiah Rashad samen met SZA is nieuw. Dit is Boy in Red op 3.

Dark Before the Dawn hoorde je bij 3FM. Het is bijna 11:45. De eerste van de echt warme dagen heb je achter de rug. Lekker gedaan. Morgen weer een beetje zweten. Maandag weer een beetje zweten. Wend er maar aan. Misschien kan ik je even helpen met een verkoelende track. Of gewoon een goede zomertrack die je nog mist op de radio. Een nieuwe track die je nog niet hebt gehoord in de lading nieuwe muziek die afgelopen week is uitgekomen. De NPO luisterapp is waar je moet zijn om dat even te laten weten. Ga dan naar de chat van 3FM. Komt hier binnen in de studio. Draai misschien wel de track die jij op de radio wil horen. Zometeen naar de nieuwste van Lola Young. Dit is From

0: nummer 5 is geweest van Harry Styles in de Arena. Lisanne, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Je miste iets op de setlist, hè?
1: Ja, we missen iets op de setlist.
0: Ja, de surprise songs zijn begonnen. Langzamerhand komt hij weer een beetje los, hè? Met een aantal verrassingen in de setlist.
1: Ja, maar hij heeft vanavond wel hetzelfde gespeeld als gisteren. Dus
0: oeh, was het exact dezelfde setlist als avond 4 vanavond?
1: Ja.
0: Oké, okay, dus nou, laten we hopen dat hij dinsdag wel weer even die draad oppakt. Of nee, woensdag is het volgens mij de volgende. Met wat

0: Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized, hoor je bij 3FM. Met zometeen de allernieuwste van Over Mono. 3FM.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Pap, wat doe je?
4: Ik ben een vakantie aan het boeken.
3: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
4: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
3: Lekker!

0: en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop! Aldi.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Conti, de zondag is begonnen. Zometeen nieuwe muziek van Overmono en ook Charlie XCX. Ga je horen.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden.
2: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Zit, dankjewel. Door met de muziek. Teddy Swims, Mr. Know-it-all over Mono. Met de nieuwste lak-up ga je horen en een nieuwe Adriaan.

compenseren voor deze dagen waar we nu in leven. Het zal zo erg aanpoten bij mij. Ik kan zo slecht tegen warmte. Ik word er helemaal gek van. Even ijsjes halen straks, denk ik. Daar heb ik zin in. Oh, en dat is weer iets persoonlijks. Ik heb ondertussen nieuwe muziek voor je. Van Over Mono. Geen onbekend gezicht, geen onbekend geluid hier bij 3FM. Maar het geluid wat hij nu heeft neergelegd, dat is wel onbekend. Dat is nieuw. Het is een andere kant die is ingegaan. Iets harder. Zomerser. Als ik het zou moeten linken aan een festival, zou ik het linken aan Best Kept Secret. Daar past het heel erg goed. Als ik het zou moeten linken aan een politieke partij, denk ik iets waar Rita Verdonk nu bij zit. Gewoon helemaal crazy. Het is de nieuwste Over Mono met Lock Up.

Out to Dry. Martine, bij deze je vraag beantwoord in de NPO Luisterapp. Vroeg gaaf muziek, wie zijn dit? Nou, Florence Rodgers kwam onlangs nog langs hier bij 3FM. Bij vooraan in de 3FM Livebox. Die sessie van Florence Rodgers kun je checken op het 3FM Live YouTube kanaal. Een hele vette sessie geworden. Hey, deze track van Adriaan Persons heb ik één keer eerder voor je gedraaid hier bij 3FM. Dat was mijn microfoon aan. Dit is Adriaan Persons met Zoals ik doe. Een beetje een knipoog naar Suzanne.

En die hoor je wel terug in Zoals ik doe. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. En hij heeft gewoon weer geflikt. En ik ben er enorm fan van. Want ik kan het eigenlijk wel heel erg waarderen als je gewoon op een goede manier die knipoog geeft, die interpolatie geeft naar een bekende tune die we eigenlijk allemaal een beetje vergeten zijn. En dat heeft hij, Adriaan Persson. Wat gebeurt hier allemaal op de achtergrond? Christy, ik probeer hier een radioprogramma te maken. Wat is hier aan de hand? De koptelefoon van Christy. Jee. Wat hij dus heeft gedaan is weer zo'n knipoog. Weer zo'n goede interpolatie van een vergeten tune. En ik ben dus benieuwd of jij kan horen in het refrein van zijn nieuwste track Goed in Bed, welke knipoog naar welke track is gegeven. Pak de NPO Luister erbij, ik ben benieuwd.

een goed liedje. Het is wel een beetje verslavend of zo. Het is de nieuwste van Adriaan Persons. Goed in bed heet hij. En het is volgens mij dit stukje in het refrein wat ik bedoelde. Maar ik zeg geen nee wanneer je mij om 3 uur belt. Tot ziens. Wat een geweldig perfect. Jij begrijpt nooit wat ik zeg. Zit er weer die interpolatie naar de bekende vergeten tune. Een beetje een knipoog. Eerder deed hij dat al bij zijn vorige track met Suzanne van VOF de Kunst. Maar nog

Falls op 3FM en Mountain at My Gates. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ik ga de nieuwste van Chris Lorenzo voor je draaien. Zal die naam misschien niet gelijk een belletje doen rinkelen? Ik kan eerlijk zijn, deed bij mij ook niet. Tot ik hem even opzocht en erachter kwam dat hij de man is achter die ongekend viral remix van California Dreamin' van de Mamas en de Papas.

grote hit op TikTok geweest en in de clubs geweest een maand of twee geleden. En nu is hij terug met een nieuwe track, het heet Hots For You. En het is typisch zo'n platform, tweede nacht van Lowlands, ergens op een random rave om 2:30 s'nachts. Al doet hij het blijkbaar ook best wel goed op een zaterdag op zondagnacht in mei, als het lekker warm is buiten. De nieuwe van Chris Lorenzo heet Hots For You en hoor je als eerste bij

Green Day, When I Come Around, hoorde je bij 3FM. Het is laat aan het worden. Het is nacht aan het worden. En dan heb je af en toe even zo'n lichtpuntje nodig. Of niet? Heb ik voor je. De allernieuwste van Higo kwam inmiddels alweer een kleine, dikke week geleden uit. En ik laat hem niet los. Hopelijk jij ook niet. Ik ben enorm fan van deze track. De nieuwste Higo heet Vallen in Geluk.

Kom me halen op school, papa. Ik heb dit zo erg. Of ik heb gebloot.

There's Only One Thing You Need. Dat is natuurlijk nog meer muziek om jouw zondagnacht mee in te beuken. Gaat zo meteen gewoon gebeuren in de 3FM-nachtdienst.

0: De meeste en de beste muziek in je XL Paas... Pinkster Weekend hoor je natuurlijk bij 3FM. Met Empire of the Sun zometeen ook Bruno Mars staat voor je klaar... na het laatste nieuws. Het is 1:01.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Yes, yes. Volgende maand zit hij de Johan Cruijff Arena in Vuurdenvlam. En zometeen al op 3FM Bruno Mars. En eerste track waarin het intro een gaspitje wordt aangezet.

0: Jorda, I Just Might.
1: Bas van Schaik.
0: Met George Ezra zometeen. Hey, welkom, welkom op je zaterdag op zondagnacht hier op 3FM. En, een van die voordelen, hè, van die nacht. Lekker afkoelen na zo'n snikhete dag. Ik was vandaag even helemaal klaar met de mensen die vorige week nog zeurden dat het regende. En vandaag zeurden dat het veel te warm was. Het is ook nooit goed, hè? Het is ook nooit goed. Dus ik dacht, ik ga er even tussenuit. Ik heb alles uitgedaan en ik ben vandaag naar een naakstrand geweest. Kan je vertellen? Niks aan.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: This is my new single.
5: Crossby and Clooney. Free.

Dat is ook wat George Ezra doet om met deze tropische temperatuur dus een gras groen te houden. You're the green, green grass, George Ezra bij 3FM. Hey, dit is hem dit jaar. Het anthem voor het WK voetbal. Maar de Nederlandse DJ die ik zo voor je ga draaien, maakt hem misschien wel over 4 jaar.

Kensington bij 3FM, Jorde Stee. Ik heb het nog even nagevraagd bij mijn huisarts. En nee, er is nog geen sprake van wijdverspreide oranjekoorts. Maar goed, over 2,5 week, dan begint het WK voetbal. Maar bij de man die ik nu voor je ga draaien, leeft het wel. Hij is namelijk dol op voetbal. In 2021 zat tot zijn grote vreugde een van zijn tracks in het spel FIFA. En zijn droom ooit het WK-anthem te maken. Dit jaar is het bakermat nog niet gelukt, maar hey, deze

0: Roos hier bij 3FM, Jorre Barsan.
1: 3FM.
2: Zing mee. Om 14:15.
0: Elke zaterdag op zondagnacht rond de klok van 14:15... dan is het tijd voor het nationale amazing-moment. Jouw moment om je gewoon even helemaal te laten gaan. Want hey, laten we heel eerlijk zijn, de zaterdag op de zondagnacht is gewoon de feestnacht. De meest gezellige nacht van allemaal. De nacht waar je geen wekker hoeft te zetten. Waar je gewoon lekker helemaal los kan gaan. En er misschien ook wel een drankje in zit. En met dat drankje in je mond ben je misschien net wat losser. En gaan we zometeen met z'n allen keihard meezingen met een track die jij bepaalt. Heb jij nou een liedje waarvan je denkt, hey, met dit liedje kan ik heel goed meezingen? Stuur die dan nu door via de NPO Luisterapp. Denk er bijvoorbeeld aan iets als dit.
3: Echte liefde, onverwoestbaar.
0: Heel goed natuurlijk, maar het mag ook...

0: De meeste en de beste muziek voor in je weekend hoor je natuurlijk op 3FM. Met Kings of Leon zometeen. Dit was Somber, you're the homewrecker.
1: 3FM.
2: Zing mee om 14:15.
0: Elke zaterdag op zondagnacht rond de klok van 14:15... dan vieren wij het nationale amazing moment. Aan de telefoon heb ik Frederik, hallo.
3: Hallo, met Frederik.
0: Hallo, je hebt een bijzonder nummer aangevraagd... wat best wel wat betekent voor jou en je vriendinnen, hè?
3: Ja, ja, we hebben met onze verenigingsgroep hebben we ieder een eigen adnummer, om het zo te zeggen. En dit nummer is mijn adnummer. Dus ik denk, dit is het moment om die aan te vragen.
0: Ja, adnummer. Ik heb nog nooit van een adnummer gehoord. Betekent dat je... Ja, je moet atten, dus zo snel mogelijk in één teug dat drankje opdrinken wat je dan in je hand hebt. Maar wat heeft het liedje ermee te maken? Hoe gaat dat dan in zijn werking?
3: Dat is wel een nummer wat ook vaak wel in de club of in de kroeg voorbij, wat je voorbij hoort komen. Dus het is natuurlijk wel leuk als je dan ook in de kroeg staat of in de club dat nummer komt op. En wanneer dat opkomt, dan moet je atten.
0: Dus vandaar.
3: Dus
0: wanneer het nummer voorbij komt, dan is het moment, dan moet jij atten.
3: Ja.
0: En wat zijn andere liedjes binnen de groep?
3: Traag, 18 plus, Dancing Queen van ABBA. Dus die hoor ik net ook al voorbij komen. Toen dacht ik, dat is het adnummer van een vriendinnetje van mij.
0: Ja.
3: Dan ga ik gewoon mijn eigen adnummer even aanvragen.
0: Je eigen adnummer. Dan neem ik aan dat je de tekst ook helemaal kent.
3: Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
0: Ga ervoor, zou ik zeggen. Het is jouw moment. Zing even lekker een stuk mee. Met Natasha Bedingfield, Unwritten. En heb je toevallig een drankje, Jan?
3: Zeker.
0: Nou, dan mag die ook gelijk gehaald worden daarna. Hij is voor jou. Hier is hij.

zomerse cocktail zo joren binnenstroomt. Wat een tune, hè? Door de Haley Steinfeld en Anderson Paak bij 3FM en Coast. In je extra lange en vooral extra warme weekend klinken ze nog lekkerder. Dit zijn de zomerse tunes van 3FM. En ja, ze heeft het gewoon weer voor elkaar. De allernieuwste Sabrina Carpenter met wederom een mega hoog meezinggehalte. Hij komt er voor je aan, direct naar de gitaren van Kings of Leon. Dit is You Somebody.

Galantis bij 3FM, you're the runaway. Binnen nu en 8 minuten antwoord op de vraag: wat hebben rode wijn en muziek van Def met elkaar te maken? En ook deze hoor je zo meteen.

0: in de line-up Major Lazer en Alex Warren in je extra lange en extra warme Pinksterweekend. Na het laatste nieuws van 2 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intensieverklaring.